Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

Ciao, ciao.

Als je doodmoe of kapot van het ravotten bent, te pletter, dol en door elkaar gedraaid bent, moet je er eens uit. Naar Babylon of naar de zon van Afrika, Amerika en driemaal in de ronde van je opsassa, blote billen in het zand, lekker warm even en over.

Als je dood moet, de pot van kravatten bent, de pletter waar, door elkaar geraakt, moet je er eens uit. Naar Libanon of naar de zon van Israël, Palestina. Driemaal in de rondte van je op sasa, blote bil in het zand, bruin.

vakantie, op vakantie, op vakantie, op vakantie, op vakantie, op vakantie, op vakantie.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

say get up, what do we mean? When we say get up, what

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

dat is lang geleden hoor. 1977 jongens, was het 21 mei voor de Guys N' Dolls. Dat ze op de eerste plaats stonden in de Europese hitlijsten. You're My World. Ja, 3 weken lang bleef het er staan, hè. Ja. Goedemorgen. Het is donderdag geworden, 21 mei. Ja, 21 mei. Het gaat hard. Ja, we zijn volgens mij nou zo langzamerhand een klein beetje af van het slechte weer. Want de afgelopen dagen waren echt de hondsdagen. Hè? Ja, althans, ik noem ze zo. Maar het wordt beter. Ja, vandaag 18 graden. Hè? Ja, 18 graden, jongens, in de lage landen. Groot deel van Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland en Nederland wordt het lekker warm aan zee. Daar wordt het een paar graadjes lager. Maar goed, het is allemaal te doen vandaag. Ja, in het binnenland wordt het zelfs nog warmer. 22 graden. En er staat niet te veel wind. In het zuiden is het nog iets warmer. 23 tot 25 graden. En dan langzaam en zeker zaterdag en zondag gaan we naar tropische temperaturen toe. Hè? Althans, zaterdag al boven de 26 graden. En zondag is het al 30 graden. Dus ja, nee, wat dat betreft nemen we afscheid van de slechte dagen. Hè? Ja. Goed, goedemorgen. Daar zijn we maar even mee begonnen. Hè? Daar word je al gelijk weer wat stukjes vrolijker van. Hè? Dat je denkt van, ja jongens, dit is het gewoon. Hè? Ja, we gaan weer beter weer tegemoet. Hè? Ja, mocht je trouwens ongezouten cashewnoten in huis hebben, in een verpakking van 170 gram. Ja, men geeft ook de houdbaarheidsdatum aan en het merk. Maar ja, ik zou ze gewoon allemaal wegflikkeren, want jongens, het is levensgevaarlijk. Er zijn namelijk bakjes met cashewnoten ontdekt met metaal erin. Ja, bij diverse supermarkten gaat het om het merk Tweeders Jo, ongezouten cashewnoten. Maar er zijn ook andere merken die, waar ik dan toch mijn twijfels bij heb in elk geval. Als je die nootjes zou eten, dan zou je eventuele verwondingen krijgen. Zo zegt de supermarktketen. Je kunt ze terugbrengen en je krijgt je geld terug. Ja, en als je dan bijvoorbeeld een cashewnoot van een ander merk in huis hebt liggen, ik zou het niet proberen. Ik zou gewoon geen risico's nemen, want als je dit bericht helemaal ziet, ik zou gewoon teruggaan naar de winkel en zeggen van ja, jullie staan wel niet in het nieuws dat dit goede cashewnoten of slechte cashewnoten zijn, maar ik lever ze in, ik wil mijn geld terug. En als dan die verkoper zegt van ja, maar wij zijn dat niet, wij hebben goede dingen, zegt, kunt u mij garanderen dat er niks in zit? Ja, dan haken ze vaak wel af, hè, want dat kunnen ze niet. En dan moet je ze dan lever je het gewoon terug in. Hè. Ja, cashewnoten, jongens, dat moet niet gekker worden. Hè. Tegenwoordig kun je niks meer eten, want er zit van alles in. Hè. PFAS, nou ja, dit keer metaal. Ja, ik weet het niet. Ja, vroeger dacht ik wel eens van, het is gewoon extra reclame voor dat merk, weet je. Dan staat het in het nieuws en dan ziet iedereen, want ja, ook negatieve reclame kan goede reclame worden natuurlijk. Dus, maar ja, het stond vandaag in het nieuws, hè. Het was vannacht volgens mij geplaatst, hè, over die cashewnoten. Dus ja, hou het in de gaten in elk geval, hè. Goed, donderdag. Het is bijna weekend, zou ik bijna zeggen. Maar het is wel zo, hè. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker.

leuk hè. De Poppies, La Poppies, moet je eigenlijk zeggen. De jaren 70, wezenloos populair. Het was een beetje de Franse tegenhanger van de Jackson 5. Ja, althans, zo werden ze toen genoemd. Hè. Ze hadden wel een eigen twist, maar goed. Ja, Isabel. Ja. Goed, welkom voor de Wekker Wakker op deze donderdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, de zorgen over de jeugdzorg zijn naar de mishandelingen in Stadskanaal groter geworden dan ooit. Afgelopen dinsdag kwamen er opnieuw vragen in de Kamer over hoe het systeem keer op keer faalt. Het is nu tijd voor verandering, zo zeggen de experts, maar dat is niet eenvoudig. Ja, als er zorgen zijn over een gezin, zijn er twee routes. De ouders die vragen zelf om hulp, of er wordt door een buitenstaander een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En dat kan de school of de huisarts dan doen, maar ook een bezorgde buurvrouw of de politie die geweld heeft gezien. Ja, bij zo'n melding gaat een gezin een molen van schakels in, waarbij iedere keer een andere instantie is betrokken. En er gaat ook veel tijd overheen. Ja, het zorgsysteem in Nederland werkt namelijk als een estafettemodel, zo zegt een deskundige, en dit moet gaan veranderen. Ja, alle betrokken organisaties hebben taken en bevoegdheden, maar er wordt eigenlijk niet samengewerkt. Ja. En twee vrouwelijke deelnemers aan Married at First Sight van de Engelse versie, die zeggen tegen de BBC dat ze verkracht zijn tijdens de opnames van het tv-programma. Ja, Channel 4 heeft nu al alle seizoenen van het populaire tv-programma weggehaald. Een andere vrouw heeft zelfs melding gemaakt van een seksuele handeling zonder toestemming. Ja, alle drie de vrouwen die verklaren tegenover de BBC dat het programma te weinig heeft gedaan om hen te beschermen. Ja. Dus nu wordt er gepraat met de BBC omdat ze beter beschermd hadden willen worden. Een van hen zegt dat het productiebedrijf achter het programma moet stoppen met het toestaan dat mensen schade wordt berokkend. Ja, hoe het bij de Nederlandse versie is van Married at First Sight, dat is onduidelijk. Maar in Engeland gaat het in elk geval gigantisch mis. Ja, en goed nieuws, onderzoekers hebben ruim 1100 nieuwe diersoorten ontdekt in het water. De organismen zijn het afgelopen jaar tijdens meerdere expedities in afgelegen gebieden over de hele aardbol ontdekt. Veel van die soorten zijn nog maar een paar centimeter groot. Ja, de expedities zijn onderdeel van een project van de Nippon Foundation Neptune Ocean Sensus. Ja, een hele mond vol. Het grootste programma ter wereld dat het oceaanleven vastlegt. Ja, de organismen zijn op allerlei plekken gevonden, van de diepzee van Antarctica tot de vulkanische onderzeese bergen bij Japan en de ondiepe wateren van de Comoren, zo vertelt een onderzoeker. Een van de ontdekkingen onder andere is een draakvis, ook wel de spookhaai genoemd. Het dier is een variant van haaien en roggen en zou zo'n 400 miljoen jaar geleden al begonnen zijn met leven. Ja, nog vlak voor de dinosaurussen. Het dier werd ontdekt tijdens een expeditie en het was voor de kust van Australië. Ja, dat zijn goede ontwikkelingen. Er worden dus nieuwe dieren ontdekt die er al heel lang zijn. En nou weten mensen ervan. Hè. Of dat zo goed is, weet ik ook.

0: hebben?
1: Ja, live op de radio.
2: Erik van Vliet.
1: Ja, live.
2: Leuk. Goedemorgen.
3: De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

0: Ja, onmiskenbare jaren 90, hè. Dat hoorde je toen heel veel op de radio voorbij komen. Ja, bij Voor de Wekker Wakker af en toe dus een back-to-back classic, hè. Ja, goed, het is vandaag een legendarische dag, want op deze dag in 1881 werd het Rode Kruis opgericht. Het Amerikaanse Rode Kruis. Ja, en sindsdien zijn er natuurlijk heel veel Rode Kruisen over de hele wereld, nu nog steeds. Ja, Clara Barton, die heeft het toen in de tijd opgericht. En het is een bijzonder dag in de geschiedenis van het boksen. Peter Jackson en Jim Colbert die staan in de ring in San Francisco. Het partijtje duurt 61 rondes. Ja, een rondje boksen is het niet van 5 of 6 rondes. Nee, 61 rondes. Ja, het is jammer dat de geschiedenisboekjes niet zeggen wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Of de boksers halverwege gepauzeerd hebben. Of ze na die 61 rondes nog hun armen omhoog konden krijgen. Ja, in 1891 op 21 mei. Hè? Ja, een legendarische dag in de sportwereld in de bokselarij. Ja. Goed voor de Wekker Wakkers. Dadelijk hebben we de dagtopper.
1: This next one is one of our newer songs, and it's a true story.

0: wel zo mee heten. Hallo, hoe heet je? Ja, mijn naam is Laps. Ja, Angela Laps, hoor je met Downtown Girl. Het is de dagtopper van deze donderdag, de 21ste mei. Ja, we hebben natuurlijk altijd in het weekend hebben we Pastoorse Vaas. En ja, ik kreeg vorige week het bericht van Pastoorse Vaas dat de laatste kronieken zijn opgenomen, want hij stopt ermee. Ja, er zijn geen verhalen meer. Ja, dan houdt het natuurlijk al gauw op. We hebben natuurlijk een hele hoop servaasjes bewaard. Want ja, zijn al een paar jaar geleden zijn we er al mee begonnen. Dus heel af en toe dan herhalen we er eentje. En dat doen we vandaag ook. Een servage van vorig jaar, van zo rond de 27e april. Luister met aandacht.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op een

0: bijzondere verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Vanmorgen bij het ontbijt gedroeg Truus, mijn huishoudster, zich nukkig. Toen ik hartelijk informeerde of er iets dwars had, sprak ze snibbig dat ze nooit eens vrij had. En ze wilde zo graag eens bijpraten met een vriendin. Verbaasd zei ik dat ze dat van mij mocht. Maar ze klaagde dat er toch nog gekookt moest worden en zo. Ik wuifde alle bezwaren weg. Ze kon rustig alles aan mij overlaten. En als ze om 7:00 thuis kwam, zou het eten op tafel staan. Nee, verdraaid. Ik heb altijd goed kunnen koken. Toen ik 50 jaar geleden bij de verkennerij was, prees de hopman mij steeds om mijn kookkunsten. En ik behaalde zelfs het vaardigheidsinzien kok. Nou, is 50 jaar geleden wel een lange tijd. Maar ja, schaatsen dan verleden toch ook niet? In de namiddag maakte ik alles gereed voor de bereiding van een feestmaal. Ha! Nu eens niet die eenvoudige boerenkost, maar een diner met finesse. Eerst schilde ik de aardappelen. Een beetje hoekig, want de routine gaat er met de jaren wel vanaf. Ziezo, en nu niet te veel water in de pan. Men moet de vitamine en de mineralen behouden, dus een bodempje water is voldoende. En toen de soep. Het was allemaal niet zo moeilijk en daarom nam ik zo'n envelopje van Royoko. Liet er water aan de kook en hup met geit. Maar wat klonterde dat spul vreemd. Hoe ik ook roerde, het bleef gewoon troebel water met glibberige klonten. Ik keek eens naar de bereidingswijze op het pakje. Oh, het moest opgelost worden in koud water. Hadden ze dat niet eerder kunnen zeggen? Tijdens het werk rook ik opeens plotseling een rare brandlucht. Oeh, de aardappelen. Oh, het bodempje water was toch een beetje aan de krappe kant geweest. In de spoelbak ermee. De zwarte korstjes eraf en in de oven om ze warm te houden. Nu de bloemkool in een pan boordevol water. Ja, een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. En niet de verrassing vergeten hè, bij de bloemkool. Niet zomaar een kluitje boter over de bloemkool, maar zo'n culinaire witte saus. Heerlijk met wat nootmuskaat. Eerst de boter smelten. En waar is het meel? Oh, daar! Meel erover gestrooid en dan met een klein scheutje melk erbij. Klaar. Monde Joe zeg, wat stinkt dat spul. Even proeven. Help, ik geloof dat ik moet overgeven. Dat is geen meel, maar dat is vim. Wie doet er nou vim in een bus waar meel op staat? 6:30. Snel de biefstuk in de pan, aan twee kanten dichtschroeien, een scheut water erbij en de deksel op de pan. Een 30 minuten laten sudderen, dat zal wel genoeg zijn. Zo, even proeven. Wat is dat zeg. Mijn mes kan er niet doorheen. Ja, die messen zijn tegenwoordig nog niks meer waard. Zo bot als ik weet niet wat. Nee, verdraaid. Die biefstuk is zo taai als een ossenvot. Even kijken, waar is mijn jas? Waar is mijn portemonnee? Tegen 7:00 kwam Truus thuis. Achterdochtig ging ze de kamer binnen waar de tafel keurig gedekt was. Ze schoof aan met een superieure glimlach en ik bracht de schalen binnen. Nou stond ze te kijken. Heerlijk champignonsoep, daarna frietjes, duimboontjes, spruitjes, bloemkolen en kip op oosterse wijze. Spijtig moest Truus bekennen dat het aardig geluk was en zij mocht de afwas doen. Ik ging in een lekker gemakkelijke stoel zitten, pakte mij een heerlijke sigaar en ik vroeg aan Truus of ze de aansteker op het bureau even wilde pakken. Stomme, toen zag ze het briefje. Ongelovig las ze voor. Afhaaldiner voor 3 personen. Ze vertrok naar de keuken en voordat ze de deur met een harde slag dichtsloeg, zei ze nog: en dat noemt zich een kok.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorlen.

0: Live op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

Dames en heren, klakkers en klakkerinnekes. U heeft er een jaar op moeten wachten. Nou is het zover. Met veel plezier kondigen wij aan. Prins Krijn I van Klakkersgat en zijn adjutant, Doenja.

0: zo. En daarna de aftiteling.
1: Oh, dat is die categorie.
0: Dat zijn goed bedrijven, ja.
1: Dat is gewoon bedrijven, ja.
0: Dat zijn goed bedrijven.
1: Toch heb ik gewerkt bij die ene. Die heeft mijn buiten gemapt.
0: Ja.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

Ben supersnelle, zij weet van mij. Zie in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale. Een lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franca, Ad en Theo.
2: Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Donderdagavond 7 uur geweest. En zoals u van ons gewend bent, presenteren we vanavond een programma met een aantal gasten op verschillende terreinen. Komen zij met ons in gesprek en we gaan daar naar luisteren. We gaan ze diep bevragen en we hopen dat daardoor het programma voor u ook interessant is. En alvorens we dat gaan doen en de gast zich gaat voorstellen, gaan we even luisteren naar een stukje muziek. En Ad, wat mogen wij
3: ik
2: van jou verwachten?
3: Ik heb eerst aan Ralph McTell.
4: Ik hoor geen herkenning.
2: Nee, dit is...
4: dit is
2: mag dat even... Ja?

0: En aan tafel zit Esther Koning. En je bent regiomanager bij Humankind.
1: Ja.
0: En we hebben, daar komen we dadelijk wel over te spreken wat Humankind is. We hebben je uitgenodigd vanwege de speelwinkel in Goorlen.
1: Ja.
0: En de speelwinkel in Goorlen is door Lucia de Jong opgericht. We kennen hem denk ik allemaal, hè, want het was op de Hovel. En dit was in 2015 is die ongeveer opgericht. Maar onlangs moest die opgeheven worden.
1: Ja. Ja.
0: En naar wat ik heb gelezen, niet omdat het geen succes was, want dat was het zeker, maar daar kun jij vast iets over zeggen. Maar omdat heel plat eigenlijk het gebouw teruggegeven moet worden, omdat we daar een grote supermarkt gaan krijgen. Dus toen was er een beetje paniek.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja. Jij wil weten hoe dat precies zat.
0: Ja, precies.
1: Ja, Lucia de Jong is dat inderdaad. Volgens mij is het 11 jaar gedaan inderdaad. 11 jaar geleden is zij dat gestart. Vanuit haar eigen visie, betrokkenheid die ze had en heeft nog steeds met kinderen. Zij staat helemaal voor de visie van Emmy Pickler.
0: Ja.
1: En toen heeft zij de speelwinkel opgericht. En dat was inderdaad in de Hovel. Met het idee van, nou ja, zolang ik hier kan blijven zitten, is het mooi meegenomen. Want de eigenaar van het pand had wel gezegd, mocht er ooit iemand komen die dit pand nodig heeft, ja, dan houdt het op. Maar goed, ook hij had een maatschappelijk hart en heeft Lucia daar toch 11 jaar kunnen zitten.
0: Ja.
1: En toen ik 3 jaar geleden bij Humankind kwam werken, toen zeiden ze tegen mij, je zou eens even een keer met Lucia moeten gaan praten. Want ik denk als je ziet wat daar gebeurt, dat jij daar wel enthousiast van wordt. Ik ben er toen naartoe gegaan. En dat was inderdaad ook zo. Ik was meteen enthousiast en onder de indruk van wat zij daar neergezet heeft. En toen zei ze tegen mij, joh Esther, het is mooi dat je dit ziet, maar mijn lijf zegt ook wel, het houdt een keer op. Ik moet gewoon een keer gaan stoppen. Maar ik wil het eigenlijk heel graag overdragen. Ik weet nog niet zo goed hoe of wat. Maar ik kan dit niet volhouden. Ik ben toen teruggegaan en dacht, ja, maar dit kan echt niet verloren gaan. Dit zou zo zonde zijn. Dus daar heb ik met haar contact over gehouden. Uiteindelijk, we hadden zo hier en daar wat gesprekken met mensen. Maar we kwamen eigenlijk nooit verder. Iedereen droeg het een warm hart toe. Maar daar bleef het bij. Maar ja, dachten, ja, we hebben wel meer nodig. Toen zijn we een initiatiefgroep gestart. Zo noemden we ons. En die bestond uit 1, 2, 3, 4, 5 mensen. En met enige regelmaat kwamen wij dus bij elkaar en sparden wij over 6 mensen, anders vergeet ik iemand, bedenk ik me nu. En sparden wij met elkaar over hoe moet het er dan uitzien en hoe gaan we dat doen.
0: Nou, want voordat je dat vertelt, wat gebeurde er nu eigenlijk precies in die speelwinkel?
1: Ja.
0: Wat was daar zo uniek aan?
1: Ja. Kinderen waren op 3 ochtenden in de week welkom. Ouders, Lucia had een groepsapp en kinderen konden daar, of ouders konden zich daarvoor aanmelden. En ter plekke keek zij 's ochtends of er plek was. Die speelwinkel was ingericht vanuit die visie Emmy Pickler. En Emmy Pickler staat vooral vanuit, heel kort samengevat, autonomie, zelf doen, zelf kinderen keuzes laten maken. Waar wij toe geneigd zijn als volwassenen is vaak het oplossen voor kinderen of denken, oh nee, dat kan niet. Of daardoor remmen we de kinderen ook in hun ontwikkeling.
2: Maar is dat niet van het kind uit al zelf, van alles zelf doen?
1: Ja, ja. En wij als volwassenen pakken dat vaak af.
0: Ja, want we willen beschermen.
1: Wij willen beschermen. Ja, ja. Ja, ja. En die inrichting was ook zo gemaakt dat dat ook kon. Dus ouders zaten letterlijk langs de kant. Kinderen mochten daar spelen en je bleef als ouder ook zitten. Waardoor je dus ook leerde te kijken naar wat kan mijn kind nou allemaal precies. En Lucia begeleidde dat ook wel. Hè, van als ze dacht van oh, dit wordt echt spannend, dan kon zij daar nog een helpende hand toe reiken. Maar bleef eigenlijk altijd wel op afstand. En daar ontstonden mooie gesprekken ook tussen ouders onderling. Dus dat had ook een sociaal component.
0: Ja.
1: Maar ook over opvoedingsvraagstukken waarbij Lucia kon ondersteunen. Dit was allemaal geheel gratis. Zij vroeg een vrijwillige bijdrage, vroeg ze daarvoor. Nou, dat was aan de ouder zelf of die dat we wilden geven, ja of nee. En zo had zij toch 3 ochtenden per week kwamen kinderen uit Goorlen, maar ook uit omstreken, daar spelen.
0: Ja,
2: ja.
0: Want wat was dan de behoefte van die kinderen of van die ouders om daar te komen? Werden ze verwezen of was het gewoon echt puur vanuit hunzelf?
1: vooral vanuit zichzelf, maar ook wel verwezen. En verwezen in de zin van dat een consultatiebureau zei van... oh, je moet eens daar gaan kijken. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel goed is voor jouw kind en voor jezelf. Zeker als ouders moeten inburgeren of nog niet bekend zijn. Of is dat wel een moment...

0: opvoedingsvraagstukken. Maar ook nam Lucia onbedoeld de rol van, als ze zag, hey, dit gaat niet helemaal goed, kon zij ook eventueel verwijzen naar, ja, waar moet je dan zijn in geworden. Ja, dus ja, het heeft denk ik ook heel veel ouders en kinderen geholpen de, ja, juiste weg op. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, dus het was niet alleen maar zomaar een speelwinkel waar, nee, je kon spelen. Nee. Het had een hele een veel bredere en diepere functie eigenlijk.
0: Zeker.
1: Diep is niet, ja, helemaal het goede woord, maar...
0: Nou, ik denk als we het hebben echt over pedagogische, ja, toevoeging, dan heeft hij daar echt gezeten. Maar ook in het, ja, in het netwerk en eigenlijk in het voorliggend veld was je echt aan het ontzorgen. Ja. Dus dat heeft zij echt bewerkstelligd. Ja. Ja,
2: ik denk dat het voor de ouders ook heel fijn is dat je niet aan tafel zit met een belerend persoon tegenover je die jou komt vertellen, ja, hoe je, waarom je het fout doet, omdat hij dat geobserveerd heeft, ja, en hoe je het anders zou,
0: ja,
2: moeten doen.
0: Ja.
1: Maar,
0: ja,
1: ik denk ook dat je, omdat je moest blijven, ja, moest blijven zitten. Maar door te kijken, wat kan mijn kind eigenlijk?
0: Ja. Ja.
1: En oké, okay, dus ik kan loslaten. Dit gaat goed. Oh, dat doen andere ouders ook.
0: Ja.
1: Dat heel...
0: Ja, dat klopt.
1: Heel mooi is.
0: Het. Ja, ja, ja. Dus het was prachtig. Ja, ja.
1: En dus, dat zag jij ook. Dus dat wilde je ook.
0: Ja.
1: Daar wilde je ook sterk voor maken om, ja, dat te behouden op het moment dat Lucia daarmee moest gaan stoppen.
0: Ja. Dus toen hebben we inderdaad die initiatiefgroep zijn we toen gestart met z'n zessen. In het begin, dan merk je met elkaar, je zit in zo'n flow en je wil met z'n allen dat het gaat lukken, gaat slagen. En hop, er werden, ja, mooie dingen bedacht. En ja, op een gegeven moment waren wij bijna 2 jaar verder en merkten we ook veel van, oh, het lukt ons niet. Het glipt een beetje door onze vingers heen. En ja, dan kom je op een gegeven moment dat je denkt, ja, misschien moeten we het dan ook maar gewoon opgeven. Het lukt niet meer. Maar dan is het ook fijn dat je met z'n zessen bent, want de een denkt, we geven op en de ander is nog niet zo ver. Dus dat is heel mooi. En we hadden ook, op een gegeven moment hebben we toen als Humankind, hebben we toen gezegd, nou weet je, dan gaan wij het doen. En wij doen betekent dan gaan wij er ook in investeren in een professionele medewerker daar neerzetten. Want we hebben niet een Lucia die we zomaar kunnen doen. Humankind werkt ook heel erg met de visie van Emmy Pikler. Dus dat was voor ons niet nieuw. Nou, dan gaan we dat doen. Maar dan hebben we ook de gemeente nodig. Want dan zal de gemeente ons moeten faciliteren in ruimte. In het begin leek het nog op dat we bij de Hoven konden zitten. Maar toen kwam het hele verhaal met de Lidl.
2: Ja.
0: En toen kregen we eerst nog een ander pand toegewezen. En uiteindelijk ging dat ook niet door. En toen zakte de moed echt in onze schoenen. Toen hadden we zoiets, ja, nu houdt het echt op. En toen kwam ik op een locatie. En toen had ik een gesprek met daar de basisschooldirecteur en een vestigingsmanager van ons. En ik loop eigenlijk door dat pand. En ik dacht, nou, volgens mij kan het hier wel. Kunnen we het hier niet gaan starten? Nou, die bestuurder van het onderwijs ook aangehaakt. Kunnen we niet hier? Nou, de handen ineen geslagen. En toen hebben we gezegd, nou, hier kan het. We gaan het hier gewoon proberen. En zijn we dus nu gestart.
2: En
0: dus,
2: waar is hier?
0: Waterput. Sorry, ik moest even denken aan de straatnaam. Dat, ja, is bij onze locatie, heet Breebos.
2: Ja.
0: En daar zit het dus. Daar
2: bij de bron?
0: Ja, bij de bron, ja, bij basisschool, ja, de bron. Ja, ja, inderdaad. Dus daar zitten we nu. En daar was in eerste instantie ook een stukje angst van, zouden mensen ook daar naartoe gaan? Want ja, de Hovel is natuurlijk midden in het centrum. Maar het is iedere, we doen het ook 3 ochtenden in de week. En iedere ochtend hebben we gewoon een wachtlijst. Dan kunnen we niet alle kinderen plaatsen.
2: Dat is toch geweldig.
0: Echt heel, ja, druk, ja, ja.
1: En hoeveel, ja, kinderen kunnen er komen?
0: Nou, we zijn begonnen met, het is gedurende 2,5 uur open. Dat zeg ik goed. Ja, 2,5 uur van 9 tot 11:30. En toen zijn we begonnen met, nou, laten we maar eens beginnen met 2 keer 10 kinderen ongeveer. Hè. Na een uur, ja, zie je toch wel vaak dat kinderen klaar zijn. En dan gaan ouders weer. Dus toen 2 keer 10 kinderen. Het was ook een beetje aftasten hoeveel kinderen kunnen we dan echt, ja, bedienen. Nou, daar hebben we opgehoogd, want we zagen wel dat er meer ruimte was. Dus er komen nu 's ochtends zo'n 25 kinderen en maken daar gebruik van. En ik had natuurlijk verteld dat ik hier naartoe ging. Dus Cindy Lawet is degene die daar...

0: jaar de pedagogisch professional van ons. En zij had dat op een rijtje gezet. Zij heeft geteld dat er al 557 kinderen daar zijn geweest.
1: Allemaal verschillende.
0: Echt allemaal verschillende. Er zijn veelal verschillende kinderen. Sommige mensen komen natuurlijk ook weer terug.
2: Ja.
0: Maar het zijn ook veelal verschillende kinderen. Ja. Ze heeft een WhatsApp-groep dus. Ja. En daar zitten 225 contacten in.
1: Zo.
3: even nog, van wanneer zijn jullie gestart?
0: Wanneer
3: hier
0: zijn wij
3: in
0: gestart?
3: Deze locatie? Dat is een paar maanden geleden.
0: Ja, dat is in maart, zeg ik dat goed? Ik dadelijk even opzoeken. Volgens mij maart, 3 maart, 5 maart, zoiets. Als ik me niet vergis.
3: Moet je kijken, in zo'n korte tijd. Ja, dus het enorm was een succes en het is een succes.
0: Ja. Ja.
3: Wat goed dat jullie je de moed niet hebben laten zakken.
0: Ja, daar ben ik ook iedereen heel dankbaar voor. Ja.
1: Ik vraag me af, ik zit even te luisteren, dat ook voor ouders, denk ik, als moeders en vaders, opa's, oma's daar zitten bij de kinderen, dat die mensen ook onderling contact hebben.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: De ouders. En dat die van elkaar wat leren.
0: Ja.
1: En ik zie het dan wel. Ja,
4: mensen. Je zegt nou van opa's en oma's. Maar is het ook voor opa's en oma's?
0: Zeker.
1: Dat lijkt mij tenminste wel.
0: Zeker.
1: Ik bedoel, ik neem aan dat het peuters kleuters is. Hè?
0: Ja, het is vanaf het is van 0 tot 4 jaar.
1: Okay.
0: We zien dit soort initiatieven ook elders in het land. En dan zie je vaak dat men kiest voor de leeftijd 2 tot 4 of 2,5 tot 4. Maar dat is wel een drempel voor ouders. Want als ik dan nog een jonger kind heb voor 2,5... Wat moet daar dan mee?
1: Ja. Precies, ik kan me herinneren, ik ben er zelf ook wel eens geweest toen mijn kleinkinderen nog leeftijd hadden. En ja, ze staat er ook gewoon bij. Wij spelen hier op blote voeten. Op de een of andere manier is me dat bijgebleven. Ik denk wel goed eigenlijk.
0: Dat is nog steeds.
1: Ja. En ik kan me herinneren dat ik daar zat. Ik zat ook bij mijn vrouw of ik, wat doet het niet toe. En dus automatisch kom je in gesprek met andere mensen. De kinderen spelen wel.
0: Ja.
1: Die hou je met een half oog in de gaten, maar die gaan hun gang wel. En dat is toch eens heel leuk, want met die mensen heb je soms vaak later ook nog weer contact.
0: Ja. Nou, dat is ook in het gesprek met... In het gesprek met de gemeente was dat ook wel een hele belangrijke. Van dat is dus iets wat er gewoon bij komt als bijvangst, hè, wat je dan hebt.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja.
1: Je merkt het. Kijk, die kinderen zijn dan misschien onbeleefd van een kapstok. Die ook daardoor krijg je op je contact.
4: Ja.
1: Ja, maar er zijn ook zat mensen die zeggen, jongens, zoveel mensen zie ik niet, maar blijf een kleinkind. En die hebben dan contact en krijgen contact met andere volwassenen.
0: Ja.
3: Hey, maar dat een van de successen van Lucia was dat het klein was, hè? Of dat het hing om haar heen. Humankind is een organisatie. Hoe lukt het jullie en hoe lukt het jullie om die sfeer hetzelfde te houden als dat die was?
0: Ja, wij hebben aan de voorkant al meteen gezegd, het moet niet het feestje zijn van Humankind. Het gaat niet om Humankind. Mm. Het gaat hier om de kinderen van Goorlen en de kinderen van buiten de gemeentes eromheen.
4: Ja.
0: Dus we hebben... We wilden ook daar maar juist van af. Dat wij dan dat financieel steunen, dat is dan zo. Mm-hmm. Dat is denk ik het fijne aan Humankind. Het is ook een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. We willen er voor alle kinderen zijn. Dat betekent dus ook dat je soms initiatieven toont die dus geld kosten.
2: Mm-hmm.
0: En hoe doen we dat? We hebben een logo ontworpen voor de speelwinkel. Want we vonden eigenlijk wel dat de speelwinkel dat verdiende.
4: Ja.
0: En daar staat alleen maar onder in dat logo in kleine lettertjes is tot stand gekomen of mede mogelijk gemaakt. In ieder geval, de gemeente en Humankind staat daarin genoemd.
2: Ja.
0: Klein.
2: Ja. Ja.
0: Maar geen logo's van Humankind, daar heeft het echt niks mee te maken. Ouders betalen daar wat ze willen, vrijwillige bijdragen of niet, is ook oké. Okay.
2: Mm-hmm.
0: Dus er hangt niks van logo's of wat dan ook.
2: Nee.
0: Het gaat
2: dus
0: om Humankind. Ja.
3: Ik denk dat wel... een hele grote meerwaarde is. En ook belangrijk dat je dat, dat je dat zegt. Want daarmee blijft het. Maar je zei net, we hebben een logo gemaakt voor de speelwinkel. Maar het is nu toch het speelhuis?
0: Speelhuis, ja, sorry. Ik ben zo lang met speelwinkel. Het is het speelhuis.
3: Ik heb goed opgelet.
0: Heel goed opgelet van jou.
3: Hoe zijn jullie op die naam gekomen?
0: Wij zeiden eerst... Eigenlijk moet het een soort van familiehuis zijn. Waar iedereen welkom is. Waar we ook de samenwerking met andere partners opzoeken. Dus toen hadden we het eerst als familiehuis. Maar we wilden natuurlijk ook de naam van de speelwinkel ergens terug laten komen. En toen werd het speelhuis.
3: Ja, ja ik vind het een heel mooi naam.
4: Ja, oh, prima. Een speelhuis staat ook in Helmond. Hè?
0: Ja.
3: En nog ergens.
4: Jullie zitten het nu bij de Bron.
0: Ja.
4: Wel apart neem ik aan, gewoon beneden. Mm-hmm. Is er een connectie met de basisschool? Want dat is natuurlijk het vervolg. En misschien kun je daar kinderen die wat ouder zijn en die langzaam overgaan naar... niet bij sturen, maar wel het goede wegwijzen.
0: Ja. Nou ja, goed, het maakt het natuurlijk wel makkelijker doordat ouders en kinderen al een schoolgebouw binnenkomen. Ja. Hè? Dus daarmee raken ze wel bekend. Als we het echt hebben over samenwerking daarin, dan zit het veel meer op een consultatiebureau of een dorpshuis of een, weet je, op die manier. Het is wel zo dat de vestigingsmanager vanuit Humankind, waar dan het speelhuis ook bij hoort, en de basisschool, zij hebben natuurlijk wel heel veel contact. Dus zien wij kinderen die aangeven dat ze bij de Bron naar school gaan, ja, dan kan die link natuurlijk wel makkelijk gemaakt worden. Of kan een kind wel al een keer makkelijk gaan kijken. Of die connectie ligt er dan wel. Mm-hmm. Ja, op die manier moet ik het dan... Ja,
4: ja, je zei net dat jullie hebben twee sessies. Hè?
0: Ja.
4: Dek je daarmee de vraag?
0: Nee.
4: Nee. Nou, dan weet je meteen wat ik ga vragen.
0: Komt er nog eentje?
4: En wat komt er nog bij dan? Ja, als er zoveel enthousiasme is vanuit de bevolking voor dit soort initiatieven, dan zou ik me kunnen voorstellen dat jullie dat omarmen.
0: Ja, nou, dat doen we zeker. Je ziet, Lucia die zei altijd, je ziet wel wanneer het mooi weer is, wanneer het slecht weer is. Ja. Hè? Dan zit daar natuurlijk een piek en een dal in. Nou, dat is ook helemaal logisch. We hebben met de gemeente afgesproken, laten we het eerst eens een jaar gaan doen. Gaan kijken naar wat levert het op. En dan kunnen we altijd verder kijken. Dus in eerste instantie is dit de plek voor dit jaar. Ja. En,
4: voor degene die eigenlijk op het vinkertouw zit om hun kind in te laten schrijven, hoeft niet te wanhopen.
0: Nee, hoeft niet te wanhopen, zeker niet. En het lekkere is dat je ook... het werkt met een WhatsApp, hè? Dus je kunt heel makkelijk contact daarin maken. Ja, dus dat
3: je meldt je 's morgens aan in die WhatsApp-groep. Ja. Van, ik zou vandaag graag willen komen spelen. Is er plek? Ja. En dan krijg je te horen of er plek is. En hoe laat, hè? Want er zijn eigenlijk een beetje zo twee groepen. Zien jullie iets veranderen bij het spelen van kinderen?
0: Ja. En dat heeft alles te maken met die visie. Doordat kinderen echt... hoe moet ik dat uitleggen? Doordat kinderen echt zichzelf mogen zijn, echt hun volgende stap in hun ontwikkeling mogen maken, daar de ruimte voor krijgen, niet beperkt worden door enige... door onrust, maar of door ouders die denken, dat kun je niet, zie je dat kinderen veel sneller zichzelf ontwikkelen. Zij krijgen veel meer vertrouwen. Dus zij durven op zichzelf te vertrouwen om weer een volgende stap te zetten. Er staan bijvoorbeeld, ik noem maar, van die trapezes, hè, van die kleine rekjes. Dat kan heel spannend zijn. En dan als je dan die gezichtjes ziet, nou moet ik daar overheen en durf ik daar? En de glimlach als het gelukt is. Ja. En wat dat doet, dat is goud waard. Ja.
4: Als je op een gegeven moment zit, zijn er natuurlijk heel veel kinderen bij elkaar.
0: Ja.
4: En er gebeuren zaken die eigenlijk niet passen bij de filosofie van spelenhuis.
0: Ja.
4: Corrigeer je dat?
0: Ja, ik zit even te denken, wat zou er...
4: Ja, waarom vraag ik dat? Omdat als je dat tolereert, dan neemt een kind dat mee.
0: Ja.
3: Wat bedoel je dan? Als een kind agressief
4: wordt? Er is er één met iets aan het spelen. En een ander die komt eraan, die racht er even dwars doorheen. En die neemt heel zooi af. Niks menselijks is hun vreemd. Hè?
0: Mm-hmm.
4: En je zou dat goed vinden. Hè? Dus dan... zou je thuis het risico lopen dat een kind, als dat mag dan... want die heeft thuis natuurlijk ook nog broertjes en zusjes.
0: Ja, en ik denk dat wij vaak geneigd zijn om dat dan op te gaan lossen. Mm-hmm. En als wij het vertrouwen geven aan die kinderen, kunnen zij ook heel veel zelf oplossen. En dat wil niet zeggen dat we nooit zullen bijspringen. Hè? Dat we denken, nou ja, zoek het maar uit. Want dat is het zeker niet. Nee. Maar het is wel de ruimte geven om zelf te gaan zoeken. Waar vind ik hier nou van? En moet ik hier iets mee? Wil ik hier iets mee? Hoe ga ik dat aanpakken? Ja. Dus ook dat geeft heel veel vertrouwen. En door ze weer, ja, door ze weer de volgende keer daar adequater op te reageren. Of, ja, ja. Nou, ja.
3: Wat zie je dan veranderen bij ouders? Of grootouders?
0: Ja.
4: Bij grootouders.
0: Ja, ook. Ja. Ja, dat denk ik
3: zitten
0: ook.
3: Zitten we hier ook allemaal.
0: Ja.
3: Als ik pas het ook was. Ja.
0: Ja. Ja. Wat zie ik vooral? Ja, ik denk ook wel hetzelfde als wat er eigenlijk bij kinderen gebeurt. Het is sowieso een moment van rust, merk ik vaak, bij ouders. En een moment waarop ze echt kijken naar hun kind. Dus ook bewustwording van, oh ja, ik hoef hier niet in te grijpen. Dit kan mijn kind al zelf. En wauw, wat goed. Dus ook hen geeft het vertrouwen. Ook, het is zo'n situatie die je net schetst. Ook zij zien dan, oh, dat kunnen ze wel zelf oplossen. Ik hoef dat niet te doen.
4: Niet meteen op te staan.
0: Ja, ja. En het mooie is dat ouders daar natuurlijk met elkaar ook over hebben. En in dit geval nu met Cindy Lauwet ook over hebben. En daar over gedachten kunnen wisselen. Ja. Dus daar ook.
3: Van hoe kan ik dat thuis doen?
0: Ja.
3: Ja. Mooi. Prachtig. Ik vind het echt super mooi dat jullie dat opgepakt hebben. En daarmee het in ieder geval voor dit jaar geregeld is. Maar ja, als het zo'n succes blijft, dan komt de rest. Dan komt de
0: ik
3: rest
0: geloof
3: ook wel.
0: Ja.
3: Jij noemde net een aantal kinderen die er dus nu in deze 4 maanden geweest zijn, of 3 maanden. Bij Lucia zijn er nog veel meer kinderen geweest, hè, die nu ook allemaal 18, 20 misschien wel zijn. Maar stel dat er een kind komt bij jou over 10 jaar, 15 jaar. Wat hoop je dan dat die tegen jou zegt? Of dat hij meegenomen heeft, of nou ja.
0: Ja, het is kinderen blijven natuurlijk bij ons tot hun, of zijn welkom tot hun 4 jaar. Hè? Ja, wat herinner je jezelf nog? Wat wij terugkrijgen van ouders is wel toen nog het speelwinkel, nou het speelhuis. Leren wij pas ons kind echt kennen? Durf ik ze vertrouwen te geven? Heb ik gezien dat mijn kind zich veel sneller en beter ontwikkelt? Dus ja, ik denk, we hebben een van de initiatiefgroep. Jos was eigenlijk onze, misschien als je het hoort, denkt hij, nou, dat was ik helemaal niet, maar was wel de voorzitter van ons groepje. En die had, toen het open ging, had hij een heel mooi schrift gegeven. En in dat schrift hebben ouders van alles geschreven. En daar komen allemaal dit soort complimenten terug. Ja, dat zou je eens moeten lezen. Dat is ook fantastisch.
3: Ja, dan zou, als ze het nog herinneren, de kinderen in ieder geval later, of de kinderen die al bij de speelwinkel geweest zijn, kunnen zeggen, hé, maar daarmee kreeg ik veel meer ruimte voor mezelf.
0: Ja, en zoiets. Daardoor sta ik met 2 voeten op de grond en heb ik een stevige basis gehad.
3: Ja. Ja,
1: ik denk dat kinderen, als ze zich, we hebben zelfs ervaring gehad met de schoolkinderen van groep 7. We hebben gewerkt met kinderen van groep 7. Die hebben hier zelf een uitzending gemaakt.
0: Yeah.
1: Theo en ik zijn ooit eens een keer naar zo'n school geweest om kennis te maken met de kinderen die meededen. En er was één meisje bij. Dat kind was heel erg introvert op school. Maar wij zeiden tegen elkaar, wat moet het worden? En ze ging zitten. Ze zat waar jij nou zit. En dat kind ging volledig in de comfortzone.
0: Yeah.
1: De moeder zat daar te kijken. En die zegt, is dat mijn dochter?
0: Ja.
1: En daar bedoel ik mee dat jong kind het vertrouwen geeft.
0: Ja.
1: Je zegt, jongen, fouten maken, geen enkel probleem. Dat is helemaal goed. We vangen het zelf wel op. En dat kind dat was aan het delegeren. Nou ben jij de beurt, nou ben jij.
0: Ja. Ja.
1: Dus wij stonden te kijken van, jongen, wat is dit prachtig.
0: Ja.
1: Om te zien. Ik denk dat kinderen dat ook meenemen. Ik ben boven een gastheer. Ik heb ooit hier boven een meisje gezien. Dat kind sprak mij, 15, 16, sprak mij aan. U bent meneer Abt. Ja, Ik heb bij u, toen ik in groep 7 zat, radio gemaakt.
0: Ah, ja, leuk toch.
1: Ja. Ja. En dan denk ik, ja goed, het heeft toch impact.
4: Ja. Ja.
1: En dat heeft bij jullie denk ik ook diezelfde impact. Kinderen zullen niet, maar het heeft impact op zo'n kind.
3: Of ze het nu nog kunnen herinneren of niet.
1: Dat is
3: niet.
1: Een andere zaak.
0: Ze zullen het er wel ervaren. Talent, maar het is een, hè? En als je een kind daarop aanspreekt. Ja. Hè? En, nou, ja. Ik schets net een mooi voorbeeld. Als je een kind daarop aanspreekt op zijn talent. Ja. Of een volwassene. Ja. Dan bloeit een kind op. Ja. Ja. En kom je van bloei tot groei. Hè? Ja. Zo werkt het. Dus ja.
4: Mooi.
3: Zijn er dan nog dingen die ik had moeten vragen die ik niet gevraagd had, want die je wel graag wilde vertellen?
0: Ik zou hier nog uren over kunnen vertellen. Echt, dat zeker. Gebeuren. Nee, gaat niet gebeuren. Nee.
4: Dan mag ik weer terugkomen.
0: Nee, ik denk dat we vooral Lucia heel erg dankbaar mogen zijn voor wat zij neer heeft gezet. Want door haar, zonder haar was dit er niet geweest. En dat vind ik heel mooi.
3: Nou ja, en heel veel mensen in Goorlen kennen Lucia. Dus het is ook heel mooi dat jij dat nog even zo voor het voetlicht brengt. En dank je wel dat je het stokje overgenomen hebt en dank je wel dat je hierover hebt willen vertellen.
0: Praat. Heel graag gedaan.
4: Ja, dank je.
0: Ja.
4: Dankjewel.
0: En
4: dan succes met alles.
3: En dan heeft Ad nog een muziekje, denk ik.
1: Ik heb de Doobie Brothers klaar. Long Train Running.

0: Ja, aan tafel Dini en Jacques Sperber van Da Capo. We gaan vanavond praten over een concert wat jullie gaan geven in oktober.
1: Een jubileumconcert.
0: Een jubileumconcert zelfs. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even kijken naar een kort interview met de dirigent Leander Schoormans. Wat we gisteravond in deze studio hebben opgenomen. Omdat hij vanavond hier niet kon zijn. Dus het is even een ingeblikt gesprek. Maar daarna gaan we gezellig met jullie in het gesprek om wat meer over dat bewuste concert te horen.
2: Ja, zeker de moeite waard met Leander, denk ik.
0: Hè? Nou, was zeker, ja, ja, want ja, hij kan het goed vertellen.
1: Ja. Zeker wel zinnige
0: dingen. Ja. Ja.
1: Dat is altijd spannend. Even wachten tot de film loopt.
3: Gaat op de minuut.
0: Ja?
3: Los. Dat gaat er niet. Oh, doe maar even door.
2: Anders dan gaan wij. Dat maakt ook niet uit.
0: Ja,
4: goedenavond. Aan tafel hebben we Leander
0: Schoormans, dirigent van Da Capo. Van harte welkom in de uitzending. Leuk dat je iets wilde komen vertellen over een concert wat jullie na de vakantie gaan geven.
5: Ja, na de zomervakantie.
0: Na de zomervakantie, ja, laten we het daar maar eens even over hebben. En heeft dat concert een thema?
5: Het heeft één thema en dat is eigenlijk het vrouwelijke componisten voor het voetlicht te zetten. Ja.
0: Ja, want als ik zo bij mezelf te raden ga, dan kom ik niet verder dan een hele hoop mannelijke componisten. Maar ik ken niet één vrouwelijke componist, terwijl jij zegt dat er toch wel de nodige zijn. Alleen, de vraag is natuurlijk, hoe komen zij ooit voor het voetlicht, hè?
5: Eigenlijk is het heel simpel. Door de muziek uit te voeren.
0: Ja.
5: En dat kan maar op één manier gedaan worden. Door als muziekvereniging bewust daar een keer mee aan de slag te gaan. Dat idee is ooit geopperd. En dan ben je aan het brainstormen. En dan denk je, dat is een leuk onderwerp om het jubileumconcert in vorm te geven. Vorige keer hebben we dat met Stap op Maten gedaan.
0: Ja.
5: Had een heel ander onderwerp. En nu hebben we meer de focus gelegd op niet het verhaal, maar van wie eigenlijk die muziek is. Het is eigenlijk ook weer vrouwen in het thema, want Stap op Maten staat nu.
0: Het is natuurlijk ook een vrouw. Ja, ja, dus, zeker.
5: Misschien toeval, maar toeval bestaat niet.
0: Nee, zo is het. Met voorbedachte raden.
5: Ja,
0: dat.
5: Ja.
0: Ja. Maar goed, dan kom je aan een aantal vrouwelijke componisten. Zijn dat er veel? Zijn dat er weinig? Dat je,
5: Nou, ze zijn er in vrij grote getalen. Nou moet wel gezegd worden dat als we het hebben over de tijd voor 1900, dat voornamelijk vrouwen uit de adellijke kringen zijn.
0: Ja, ja.
5: Ja.
0: En waren die kwalitatief vergelijkbaar met hun mannelijke collega's?
5: Ja, absoluut.
0: Ja.
5: Natuurlijk zit er ook wat minder goede werken tussen. Maar net zoals dat we meer mannelijke componisten hebben, hebben we ook minder goede werken van mannelijke componisten.
0: Ja.
5: Dus
0: ja.
5: Dat is gewoon evenredig.
0: En jullie gaan daarvan een aantal muziekstukken laten horen.
5: Ja.
0: Heb je gekozen uit een breed arrangement? Arsenaal of?
5: Ja, de vraag is altijd, ga je de breedte in of ga je de diepte in?
0: Ja.
5: En ik heb zelf gekozen voor een wat diepere inzoom op één componiste in het bijzonder, namelijk Mariana van Martinez. Er is ook nog een andere componiste die een heel contrasterend werk heeft gecomponeerd. En dat is Emma Lou Dimer. Maar beiden zijn overigens overleden. Emma Lou Dimer 2 jaar geleden. Dus dat is vrij recent.
0: Ja.
5: De muziek is ook van vrij recente datum dus. Ook omdat ik zelf een persoonlijke belangstelling heb voor de 18e eeuwse muziek, heeft Mariana van Martinez een grote en eervolle plek gekregen.
0: Ja, ja. En zo aan de naam te horen, is het een Spaanse?
5: Dat zou je denken.
0: Of een Zuid-Amerikaanse?
5: Dat zou je denken, inderdaad.
0: Kijk.
5: Maar dat is dus niet zo. Ze heeft wel familie uit Portugal of Italië, als ik me niet vergis. Maar ze is zelf altijd Oostenrijkse geweest. Vandaar ook van Martinez.
0: Oh ja, ja.
5: En was een goede vriendin van Mozart, onder andere.
0: Dus, ja, ja, dus uit die tijd is zij.
5: Het is qua stijl niet heel erg Mozartiaans. Je kunt het beter vergelijken met Pergolesi. Dus in navolging ook op Stap op Maten. Een heel mooi vervolgproject wat wij nu gaan doen in dit jaar met het jubileum.
6: Ja, ja. In die tijd was natuurlijk het religieuze was wel heel nadrukkelijk aanwezig in liederen.
5: Zeker.
6: Is dat bij de nummers die jullie, heel onderbiedig misschien nummers, maar de stukken die jullie gaan zingen, is dat ook het geval of is het meer werelds?
5: Het is geestelijke muziek. Maar daarbij moet gezegd worden, één stuk is een hele bekende psalm, psalm 110, Dixit Dominus. Nou, wie heeft hem die toon gezet? Om maar even te zeggen, Vivaldi, Händel, Bach ook, Schütz, maar dan in het Duits. Een hele bekende psalm die tegenwoordig nog steeds populair is. Die eigenlijk gaat ook over de machtsverhoudingen. God stoot de grote machthebbers van hun tronen. Hm. En de rijken stuurt die weg met lege handen. Zeg maar. Ja, ja. Dat is een beetje de opvatting. En dan is er nog een psalm, ook een hele bekende, psalm 42. Bekend van veel uitvaart.
6: Oh, blijf mij nabij of zo.
5: Nou, het is meer van als we twijfelen aan het bestaan van God. God geeft altijd de uitkomst. Dat is een beetje de hoopvolle boodschap. Als je in de hemel komt, is alles goed. Dus ja, ja. Het is een hele mooie psalm. Maar daarbij moet gezegd worden, deze is in het Italiaans. En het libretto is van niemand minder dan Lorenzo da Ponte. En misschien gaat er bij de muziekliefhebber wel een belletje rinkelen, want dat is de librettist geweest van vele opera's die Mozart heeft geschreven.
6: Oké.
5: Okay. Dus zeer de stijl van de tekst is heel erg beeldend.
6: Ja, ja. De tekst. Ja. Als we teruggaan naar het eerste stuk. God wijst de machthebbers terecht,
5: ja,
6: en voert ze af. De rijken die ontneemt hij al zakken van geld.
5: Ja.
6: Het zou een stuk zijn wat jullie kunnen zingen in de Tweede Kamer.
5: Wellicht, ja.
6: Lijkt me best een aardige.
5: Het is gruwelijk actueel.
6: Ja, dan kun je ze gewoon een spiegel voorhouden. Dat is het hele gedoe van 150 man.
5: Ja, ja. Nou ja, in ieder geval met deze muziek denk ik zeker dat er mensen gaan nadenken.
6: Ja, ja, ja, ja, ja. Heeft een het concert wat jullie gaan geven, is dat alleen muziek? Want bij Stabat Mater hadden jullie ook nog gesproken teksten ertussendoor.
5: Ja, dat is in dit geval ook. We hebben zelfs iemand laten komen die spoken word artiest is.
6: Ja.
5: Delilah Melissa, nog jonger dan ik. Dus ja, dat is ontzettend leuk. Ook een vrouw dus die weer aan het woord is. En die dus de gedichten zal voordragen van de muziek die wij zullen zingen van Emmylou Diamond. Ja.
6: En is dat parallel aan wat jullie zingen of is dat voorafgaand aan?
5: Nou ja, het gaat niet terwijl de muziek klinkt. Dat zou beide heel erg
6: verstorend,
5: verstoren. En ook niet zo heel eerlijk zijn, want we doen allemaal ons best. En het is mooi om dat juist aan te vullen. Ja,
6: ja, ja. Want spoken word is natuurlijk wel een heel bijzondere, ik kan niet zeggen techniek, maar een kunstvorm.
5: Ja, ja, absoluut.
6: En voor mensen die dat niet kennen, wat is daar heel specifiek aan om het zich te laten onderscheiden?
5: Nou ja, spoken word is een vorm van declamatie eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Ja. Kijk, als iemand een gedicht voordraagt, dan gaat dat vaak in een bepaalde cadans. En bij spoken word wordt dat nog veel meer uitgemolken, om het maar zo te zeggen.
6: Ja, ja.
5: Dus het gaat veel meer over ritmiek en melodiek in een zin. Het is bijna zoals men ook in de klassieke muziek vroeger had, de sprechgezang. Daar komt het tendens.
6: En de teksten die zij spreekt, is dat de letterlijke tekst van de nummers? Of heeft zij er zelf een verhaal van gemaakt?
5: Nou ja, goed, het is een parafrase op de teksten, want de originele teksten zijn in het Engels. Die zijn van niemand minder dan William Shakespeare.
6: Kijk.
5: Nou ja, zoals men bij Shakespeare gewend is, dat gaat niet zonder een schunnig grapje tussendoor.
6: Nee.
5: Het zijn ook drie liefdesliederen, dus drie madrigalen. Het is best wel intiem.
6: Ja, ja. En datgene wat zij proclameert,
5: ja,
6: dat is een vertaalde tekst? Of zit daar een wat gekuiste versie onder?
5: Nee, we gaan zeker
6: gewoon
5: niet,
6: recht voor zijn raam.
5: Ja, het juist het contrast ook een beetje laten horen tussen, nou ja, de wel wat stichtelijke teksten van de psalmen.
6: Van Martinez.
5: Van Martinez, ja. Ja, en dan juist weer de wat wereldlijke, de wat aardse tekst, om het maar zo te zeggen, ja, van Shakespeare. Ja. Ja.
6: Als ik naar mezelf kijk en hoor dat het muziek is van meer van deze tijd, hè, zeg maar, ja, van de 21ste, 21ste eeuw, ja, dan vind ik vaak dat het een beetje schuurt tegen atonaal.
5: Dat
6: noem ik
5: dit,
6: het maar.
5: Ja, dat is in dit geval totaal niet het geval.
6: Gelukkig.
5: Het is muziek die mij persoonlijk heel erg doet denken aan Bernstein. Mm-hmm. Nou ja, als je Leonard Bernstein kent, West Side Story. Het heeft iets filmisch. Het zijn ook vrij korte stukken. Ze zijn zeer compact eigenlijk. Mm-hmm. Maar je wordt gelijk meegenomen in het karakter. En ook meegenomen in de tekst, in het verhaal. Dat heeft ze echt heel gaaf gedaan. Want de grap is eigenlijk dat het officieel voor een jeugdkoor is geschreven. Nou ja, waar heersen de hormonen minder dan als in een jeugdkoor? Dus die teksten passen daar wel heel erg bij. Het is toch wel leuk om dan zo'n koor als Da Capo dat ook te laten uitvoeren.
6: Ja, waar de hormonen wat minder, wat gedempt zijn, dat we het zo maar zeggen, op zijn minst.
5: Dat zijn jouw woorden.
6: Ja, ja. Laat het daar maar op houden. Jullie zingen drie nummers van haar.
5: Van Dijmen, ja.
6: En van Martinez ook.
5: Twee stukken, maar dat zijn bijzonder grotere stukken. Dus
6: dat zijn echt werken.
5: Dat zijn echt werken, dat zijn cantates, om het zo te zeggen. Ook met orkestrale begeleiding. Dat is wel leuk. Vorige keer hadden we een kamerensemble van drie strijkers en orgel. Met dit concert pakken we nog iets meer uit. Ja. Met twee oboes, twee hoorns, kistorgel, contrabas. Nou, de hele reutemeteut.
6: Komt aan de bak.
5: Ja, dat komt eraan. En sommige cantates, daar zullen onze koorleden ook hun solistische kant laten horen. Dus dat is ontzettend leuk het koor op een andere manier te leren kennen. Ook in de volle schittering te laten horen.
6: Mooi. Ja. Als ik, we zouden een kort gesprek houden, want jij gaat zo meteen weer op de bok.
5: Ja, dat, hè? Om het concert voor te bereiden.
6: Ja, wat wil jij nog kwijt over dat concert waarvan wij zeggen, dat moet je zeker onder de aandacht brengen, omdat het zo geweldig goed is of zo belangrijk is om te weten?
5: Goeie vraag. Wat ik zelf persoonlijk heel gaaf vind aan zeker de muziek van Martinez, want die heeft echt het grootste aandeel in het concert. Het is zeer toegankelijke muziek, maar het is ook zeer intelligente muziek. En dat is vooral in Dixie Dominus te horen, omdat het vijfstemmig is in plaats van vierstemmig. Nee. Dus het is ook extra werk voor ons.
6: Welke stem is de vijfde? Is dat de bariton? Of,
5: er is een extra sopraanpartij. Die staat gelijk aan de eerste sopraan in de hoogte.
6: Ja?
5: Dus ze gaan steeds met elkaar wedijveren. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Op die manier komt de vrouw dan ook weer op een specifieke manier aan bod.
6: En wordt het wat dynamischer ook misschien?
5: Het wordt daardoor een stuk dynamischer. Wat ik heel erg knap vind van haar is haar ambacht, hoe zij componeert. Want ze in Dixie Dominus zitten twee fuga's. En in Come le limpide onde, die andere, zitten ook twee fuga's. Nou, schrijf maar een vijfstemmige fuga voor koorstemmen. Dat is nog eens wat.
6: Een dingetje.
5: Is echt een dingetje. Het zit vol met subtiliteiten. En ondanks dat zit het contrapuntisch, dus hoe je de verschillende stemmen tegen elkaar schrijft, zit het fantastisch in elkaar. Dus het doet niet onder aan Bach in het vakmanschap. Maar het is veel luchtiger dan Bach.
6: Ja, ja, ja.
5: Ze heeft niet dat zware wat Bach bekend om staat. Ja. Het Lutheraanse, het Calvinistische. Je hoort dat Martinez in en in katholiek is.
6: Oké, wat vrolijk rustig.
5: Ja. Ja. Ze houdt wel van feest.
6: Nou, fijn. Fijn dat je dat even wilde komen vertellen. En we gaan straks
5: dat
6: Dini
5: mocht doen.
6: Ja, we gaan met Dini Sperber gaan we nog even verder op het concert zelf en wat er allemaal voor nodig is. Ja. En dat krijgt een mooi vervolg straks op, dacht ik, 11 oktober.
5: 11 oktober om 3 uur.
6: Ja. Kijk, heel veel succes.
5: Ja.
6: In de kapel, zeker. Dankjewel dat je wilde komen.
2: Zo.
6: Nou,
2: aardig.
6: Dit was even kennismaken met de dirigent.
0: De man heeft het volste vertrouwen in Da Capo. Want wat hij allemaal aan loftuitingen deed, dat was niet flauw. Hè? Als
2: nee,
0: als hij
2: zeker.
0: Vertelt over wat voor stukken jullie gaan spelen, zingen, dan is het niet niks.
2: Maar, nee.
7: Ik vind het ook een dirigent waar je heel blij mag zijn als koor.
2: Oh, wij zijn geweldig blij.
1: Want hij is zo enthousiast en zo... hij weet zoveel. Ik kan me voorstellen dat zo iemand
2: is een geweldige
1: echt
2: dirigent.
1: Omhoog tilt.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja?
2: Is zeker waar. En hij weet alles van muziek. En hij zit achter die piano. En dan zeggen wij iets over de Beatles. En daar gaat hij iets over de Beatles spelen. En dan hebben we een moeilijke inzet. En dan gaat hij een Sinterklaasliedje spelen. Dat ongeveer ook zo uitkomt. Nou, ja, is ontzettend creatief en muzikaal. Leander, dus wij zijn heel blij met Leander.
0: Didactisch is hij natuurlijk echt ook heel goed. Dus.
2: Ja, heel goed. Ja.
0: Als je kijkt naar het jubileumconcert. Dat mogen duidelijk zijn. Dan is dat een gegeven. Mm-hmm. Alleen... Hoe kom je dan na Percolesi van vorig jaar met Stabat Mater op deze vorm die jullie aan hebben gegeven? Doet hij dat of bepalen jullie dat? Of gaat dat in overleg? Want het lijkt me heel moeilijk om dit soort stukken op een goede manier in een goede manier in elkaar te weven.
2: Ja.
0: Lijkt me niet vlak.
8: Nou, het is iets wat je natuurlijk om te beginnen zelf als... abstracte idee, zeer wat, vrouwelijke componisten en dan. Ja. Dus dat is zo, maar dan gaat er heel snel... Er is een muziekcommissie, dus hij heeft bijna alle koren hebben dat. Die gaan dan kijken wat voor soort muziek gaan we doen, maar daar zit hij ook in. En Leander heeft natuurlijk wel enorme kennis van muziek. En met name ook geestelijke muziek heeft hij steeds meer specialisme in. En daar heeft hij op een gegeven moment zeggen we... ja, maar we willen ook wat contrast zien. Dus dat heeft hij dan met Emmalou Daimer en Mariana Martinez. Ja. Dat gaat heel goed. En zo langzaamaan, dan komt dat. En dan worden wij er eigenlijk toch nog steeds mee geconfronteerd.
2: Nee, we hebben geluisterd in de muziekcommissie. Ze zijn allemaal gaan zoeken, op onze manier. En op een gegeven moment komen we dan bij Martinez uit. Dan luisteren we met z'n allen. En dan weten wij niet of het mogelijk is voor ons om dat te zingen. Want dat klinkt dan geweldig. Ja. En dan hebben we echt Leander nodig om te zeggen, kunnen wij dit aan? En de muziek sprak ons aan. Mm-hmm. Maar het is niet simpel, laten we het zo zeggen. We moeten heel hard werken.
0: Ja.
2: En daarom hebben we ook zeker meer dan een half jaar uitgetrokken om te studeren. We moeten echt wel studeren.
0: Ja.
2: Maar dat is ook wel een uitdaging.
0: Mm-hmm. Ja, want het is een extra uitdaging. Omdat hij ook zegt, we hebben binnen jullie sopranen een extra sopraan. Partij die parallel loopt aan het ensemble, noem ik het maar. Ja.
2: Maar we hebben gastzangers erbij gevraagd. Hè? Bij Stabat Mater hadden we ook een aantal gastzangers. Ja. En die hebben we nu weer gevonden. Die ons toch moeten ondersteunen. Want wij zijn maar met 18 mensen. En soms kunnen we het dan gewoon niet bolwerken.
0: Nee,
2: En we zijn met senioren, dus er kan iemand afvallen. We moeten altijd een beetje reserve houden. Ja.
8: Aan de andere kant wil je het ook niet te makkelijk maken. Je hebt een uitdaging nodig. Nou, Stabat Mater, dat was natuurlijk al een behoorlijke trede.
0: Ja.
8: En met het aparte koorarrangement wat daar toen bij hoorde. En dan zeg je nou bij je volgende jubileumconcert... dan wil je toch eigenlijk minimaal een stapje hoger. Nou, dat is wel gelukt, hè? Want,
2: jawel.
0: Ja, maar
2: we moeten
0: wel stapjes om.
8: Ja, dat moet hard gewerkt worden.
2: En dan komt er nog bij... die mevrouw van de Spoken Words. Dat is een hele jonge, frisse vrouw. De Laila. En hoe vinden wij die? Hè?
0: Ja.
2: En via de literaire kring. Dus wij weten dan wel de gangen in Goorlen te vinden. Hè? Dus die hebben we gevraagd. Weten jullie iemand die dat kan en zo? En via zijn we bij deze jonge vrouw uitgekomen.
0: Ja, maar waarom neem je een Spoken Word artiest erbij... als je al een solist hebt, de sopraan, en je hebt je eigen koor... dan is dat al heel veel mooi werk.
2: Duurt dit concert eigenlijk maar een klein uur.
0: Mm-hmm.
2: En toen dachten wij, om de mensen te laten komen voor een klein uur... dan proberen we gewoon wat extra erbij te doen.
0: Ja.
2: En deze mevrouw heeft deze jonge vrouw maakt een prachtige tekst. Want ik heb al een stuk gezien. Dat maakte ze zelf van haar eigen ervaringen rondom de vrouw. Ja, en dat gaat ze dan declameren. En zo openen wij ons concert.
8: Ze doet dus niet alleen het declameren van de teksten van Shakespeare.
1: Nee, maar ze heeft,
2: Dit zelf geschreven.
8: Bij het begin van het concert geeft zij over het thema.
1: Ja, een soort intro.
8: Het waarom van het thema. En wat is dan het gevoel wat je daarbij moet hebben? Dat ontwikkelt zij. Ja. En dat gaat in samenspraak. Dat is heel leuk. Want ze zegt, nou, ik schrijf iets en komen jullie dan terug. En dan gaat zij weer verder. Dus,
2: Want ons verhaal naar de buitenwereld was... we hadden het over de kwetsbaarheid van vrouwen. En dan met dit concert willen wij juist het tegenovergestelde laten zien. De kracht, creativiteit en rijkdom die vrouwen toen en nu de wereld hebben gebracht. Wij eren vrouwen als stralend, dynamisch, empathisch, muzikaal, humorvol en met een groot hart. En daar gaan wij doen.
0: Kijk, en dan kunnen de mannen het mee doen.
2: Ja, maar dan moet
8: die doen gewoon mee, hè?
0: Die volgen gewoon. Ja.
2: Maar nou zal ik een stukje... Ik zal eens een stukje voorlezen van die Emma Lou Diemer.
0: Ja.
2: Want dat zijn ondeugende...
1: meer ondeugende teksten.
0: Oké. Heb je hem gekuist?
2: Nee, daar is een vertaling van. Maar we hebben er zingen er drie.
0: Ja.
2: Dit is nog de netste. en het is O Mistress Mine, heet het lied. Ja. O liefste mijn, waar zijt ge aan het dwalen? Ik roep u reeds ontelbare malen met luid dan smachtend lied. Vliet ge ook, meisje op vleugelvoeten? Het eind is toch uw liefde ontmoeten? Welke jongeling weet dit niet? Kom, de liefde kent geen morgen. Lach als het tijd is, want verborgen is ons wat de toekomst biedt. Kom toch, uitstel baart geen rozen. Laat ons kussen, liefste, kozen. Voor de jonkheid heen de vliet. Het is dan ook een nette vliet.
1: Ja, maar jij kunt ook heel mooi voordragen.
0: Ja,
1: heel mooi.
2: Dat is ook keileuk. Ja, het is echt leuk.
0: Ja, jij zou het ook kunnen doen. Spoken word.
8: Zij moet zingen.
2: Dat kan niet als tegelijk.
1: Maar jullie... dit is het jubileumconcert voor 35 jaar. Dat is nogal wat. Dus een koor 35 jaar kan blijven bestaan. En daarin zeg je ook nog... ja, we moeten wel bij ieder jubileum weer een stapje hoger. Waar zijn jullie ooit begonnen dan?
8: Nou, wij zijn begonnen als een dubbelkwartet. Wij zijn de twee laatste oprichters die er nog zijn, moet ik zeggen, van het koor. En,
2: de muziekscholen.
8: En dat was gewoon, we hadden hier les, stemvorming van Ellen van Ham. Ja. Dat is een paar jaar geleden overleden, maar die was hier gewoon docent. En na twee jaar dan zeg je met het groepje wat we toen hadden van laten we een koor oprichten.
2: Je had ook hele goede stemmen, dat moet je erbij zeggen. Ja. We hadden een hele goede groep. Ja. En dan was zonde om dan te zeggen, we stoppen ermee. En toen hebben we inderdaad gezegd, zullen we doorgaan.
1: Ja.
8: Nou, toen hebben we gezegd, we hebben heel lang hier in het klooster gezongen met vader Kees Baks.
2: En die had hele goede oren, die had absoluut gehoor.
0: Zo.
2: En, want wij wilden toch ons blijven verbeteren. Hè?
1: Ja,
2: dus we hadden daar die vader een goeie. Moest hij heel zachtjes zingen. En het publiek zat dan allemaal zo. Met de hoorapparaten, hè, want ze konden ons niet horen. Maar die had ons wel goed leren zingen. Echt heel goed leren zingen, Kees. Ja.
0: Maar jullie...
1: Nou ja, dat moet wel, want jullie bestaan nog steeds. En, en de ambitie is hoog, maar dat gaan jullie redden.
2: We moeten hard werken. Ik zeg er steeds bij, we moeten hard werken.
1: Ja, ja. Okay.
2: Maar dit gaan wij doen.
8: De kwaliteit van de mensen in het koor is ook behoorlijk hoog. Hè?
2: Ja. Ja.
0: Ja.
8: En wij hebben natuurlijk min of meer het voordeel gehad. In de coronatijd konden veel koren niet samen repeteren of optreden. Wij kenden veel mensen die niet vooral, want die heeft in verschillende andere koren ook gezongen. En die mensen die zaten thuis. En wij zaten toen met een veel kleinere groep. En wij hebben gerepeteerd hier in de tuin, in de foyer, in de
0: protestantse
8: kerk. Ja.
1: Overal maar je de afstand
8: heel en daar konden wij toch doorgaan.
0: Ja, ja.
8: Want de meeste koren die gingen of online.
1: Ja.
8: Nou, dat is niet echt leuk. Nee. En, maar daardoor hebben wij wel de kans gekregen om heel talentvolle mensen
6: aan je te
8: bij
6: binden.
8: Het koor te, okay. Bij het koor,
2: ja,
8: te krijgen.
2: Ja, en wij hebben echt ook. We zijn een kleine groep, maar we hebben 5 geweldige tenoren. Echt,
6: dat is een luxe.
2: Koor,
6: hè?
2: Heeft, ja, nou een heel goede,
6: dat is een luxe,
2: tenoren,
6: ja.
2: En 4 hele goede bassen. Ja. Dus we hebben toevallig nu echt een hele goede groep. En door de jaren heen zijn er mensen afgevallen en weer, ja, mensen bijgekomen. En we hebben ook tijden gehad en we dachten van we zullen maar stoppen, want, ja, ik kan niemand meer vinden. En dan zag ik iemand bij de Jumbo en dan zei ik, jij zingt toch ook? En dan. Zo, ja, moet je dan met spits, ja, ja, krijgen. Ja.
6: En dan kijk je heel indringend, zo van als je nee durft te zeggen. Ja. Ja,
1: dan is dat bij jou ook gedaan dan?
6: Nee. Want jullie zingen heel veel religieuze liederen, ja, of alleen maar?
2: Nee, helemaal niet hoor.
6: Oké. Okay.
2: Want wij zijn
6: omdat
2: geen
6: kerk, het net hadden over het eerste stuk, hè, van Matthijs.
2: Ja. Maar toevallig. Dat is eigenlijk toevallig. We vonden de muziek heel mooi.
6: Oh, ja.
2: En toen hebben we teksten, ja, daarna gelezen. En, ja, toen dachten we,
8: okay. Je kunt ook een ander voorbeeld pakken. Hè. Wij zingen nu een jaar of 2023 bij Middelburg voor koren. Ja. Dat is een korenfestival elk jaar. Dus dit jaar weer. En dan zingen wij ook Rhythm of Life.
6: Oh ja.
8: Nou, dat is echt een heel ander. Dat is echt geen religieus stuk.
6: Ja. Ja.
8: En we hebben nog meer de printemps en dat,
2: ja,
8: soort.
2: Ja, ja. Stuk. Ja, van alles. Ja.
8: Maar het zijn ook allemaal uitdagingen.
1: Het is wel in de klassieke hoek.
2: Ja, wij zijn licht klassiek.
9: Ja, precies. Ja.
2: En daardoor worden we ook elk jaar uitgekozen, want er doen heel veel popkoren naar mee. Ja. We hebben wel 80. En klassieke koren zijn er minder.
6: Ja.
2: Dus wij zijn elke keer.
6: Ja.
2: En we hebben ook onze eigen publiek voortaan, hè? Die allemaal speciaal voor ons komt.
6: Leuk, ja. Mooi. En dus, 11 oktober.
2: Ja, 11 oktober in het Jan van Mezouwhuis, in de kapel. De kaartjes gaan ook via.
8: Via het Jan van Mezouwhuis.
6: Gewoon via. En de kosten?
2: Want dat was het.
8: 16,5 euro, dus exclusief 4. Ik geloof dat Jan van Mezouwhuis dan nog een euro erop
2: zet. Wij willen gewoon toegankelijk houden voor heel veel mensen.
6: Ja, natuurlijk, snap ik.
2: En als het 25 euro wordt of meer, dan kom je met tweeën.
6: Nee.
8: Dat betekent overigens wel dat wij daar dus ook fondsen voor moeten zien te porren.
6: Ja.
8: En daar hebben we ook weer een apart groepje voor, daar zit ik dan in. En die zijn nou druk bezig met allerlei fondsen aan te schrijven. Maar anders dan lukt het niet, hè? En zeker in Goorlen zijn geen of nauwelijks subsidies dat betreft te vinden. Wat dat betreft heb je natuurlijk in Tilburg iets meer met artefacten. Maar het lukte ons de vorige keer prima. En ik zou niet weten waarom het nou dit keer niet lukt.
2: Maar dan nog een keer met die muzici. Hoe komen wij aan twee mensen die horen spelen? Hè? Dus daar hebben wij ook helemaal geen ingangen voor. Nee. Maar dan hebben we het Euroregio-orkest.
1: Ik hoorde dat zeggen.
2: Stroeken. Ja. En die heeft ons keigoed geholpen.
8: We hebben heel goede contacten.
2: Dus, het is hartstikke fijn dat je toch samen in een dorp dan toch.
1: Precies.
6: Ja, en dan krijg je ook het beste van het beste, denk ik. Hè?
2: Ja, zij weet het precies.
6: Nou, wat dat betreft is het natuurlijk, die samenwerking is wel heel fijn dat het binnen Goorlen allemaal zo kan.
2: Ja, dat kan. En dat we elkaar weten te vinden.
6: Ja.
2: En de mensen dan enthousiast zijn, hè? Ja.
1: Nee, nou, maar nog, want jij wil gaan afronden.
6: Ik wil zo gaan
1: afronden. Ja. Maar ik, kijk, als je nog nooit naar een koorconcert geweest bent, en licht klassiek, kun je dan aangeven waarom iemand 11 oktober wel moet komen? Als je dat, dus jullie hebben je eigen publiek, die komen wel.
2: Ja.
1: Maar als je nog nooit naar een koorconcert geweest bent, waarom moet je dan komen?
2: Om het te beleven. En het is net als een Matthäus-passion duurt 3 uur.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik snap goed dat je dan denkt, oh god, help.
6: Ja,
2: maar dit is een uurtje, denk ik, laat het over je heen komen. Het is gewoon prachtige muziek. En het is inderdaad wel kerkelijke muziek, maar het is allemaal...
6: Dat merk je.
8: Maar deze muziek is wel harmonisch, is niet atonaal.
2: En prachtig, er zijn leuke
8: heel
2: solo's
8: toegankelijk.
6: Nou, daar was ik in eerste instantie bang voor bij het tweede gedeelte. Hè?
2: Goed, nee.
6: Maar dat was dus helemaal niet het geval, zei je.
2: Dus laat het over je heen komen en dan en een uur is vol te houden.
6: Ja.
2: En dan komt hij hier...
1: Nee, het is gewoon mooi dus.
2: Het is wel heel mooi en dan komt hij hier...
6: Nou, en wellicht word je erdoor gepakt en is het de gang naar een tweede concert veel makkelijker te maken.
2: Ja, dat is echt wel zo.
6: Ja,
0: Ja, nou, fijn dat je dat even wilde komen vertellen. Want even als aanvulling op datgene wat de dirigent allemaal te berde bracht. Want die zat hier vol enthousiasme, kwam die binnen. En de kamer met z'n drieën was er ruim gevuld. Ja. Dus,
2: heb je nog niet eens over klokken gehad met hem of over orgels?
0: Nee.
2: Weet hij alles van?
0: Nee, dat doen we nog niet. Echt. We gaan het alleen maar hebben over het concert. En daarmee wensen we jullie heel veel succes en heel veel plezier.
2: Ja. Ja. En dankjewel dat jullie ons uitgenodigd hebben.
0: Ja, graag gedaan. Ja? Want, je weet het.
2: En jullie komen natuurlijk wel.
0: Ja, als het enigszins kan zijn, willen. Zeker, zeker.
2: Ja. Oké, dankjewel.
0: Goed zo.
9: En ik heb even gekeken, jongens. Een hele lange weg te gaan hebben jullie nog. En daar heb ik even de muziek op afgestemd nu. Ik heb Herbert Grönemeyer heb ik...
1: Der Week.
9: Der Week.
1: Goed zo. Ja. Heel mooi.
9: Mooi.

0: Ja, Let It Be van de Beatles, van Jan-Wim Schoenmakers. Welkom in de uitzending.
1: Dank u wel, Theo.
0: En waarom dit nummer? Om daar maar eens even mee te beginnen.
1: Oh, ja, nou, je had gevraagd om liedjes in te sturen die ik zelf mooi vind. Maar het gaat nu om muziekmoment. En toen heb ik naar liedjes gedacht die daarmee verbonden zijn. Muziekmoment wil zeggen dat je mensen troost moet bieden, afleiding moet bieden, verbinden. Hm. En ik vind dit wel een troostrijk liedje eigenlijk. En het is een liedje wat we heel vaak op afdelingen spelen in het ETZ.
0: Ja, ja. Dus, want dan even terug naar dat ETZ muziekmoment.
1: Ja.
0: Er was een studio, destijds geïnitieerd, dacht ik, door Guus Meeuwis.
1: De naamgever van...
0: Ja. De naamgever, ja, onder andere. En dat bestond al jaren.
1: Ja.
0: En dan in één keer komt er een bericht van... er is een nieuwe studio.
1: Ja.
0: En dat heeft een nieuwe naam ook. Ja. Muziekmoment. En die wordt officieel in gebruik genomen.
1: Ja,
0: nou, wij daar naartoe. Helaas kunnen we vanavond de film niet laten zien... want die staat op mijn computer en daar kan ik niet aan. Dus, maar die draaien we na de hand nog een keer.
2: We hebben het dus nu over de studio... In het ziekenhuis.
1: Ja.
2: In het ziekenhuis.
0: Op de weg naar Heelvarenbeek.
1: Zeg je?
0: Hier op de weg naar Heelvarenbeek.
1: Ja,
0: zo is het, ja. Hoe is dat eigenlijk ontstaan?
1: Wij hebben 10 jaar lang, of iets meer dan 10 jaar lang, zijn we muziekkids geweest. En dat was ook in samenwerking met de stichting. En toen was de afspraak dat we alleen voor kinderen zouden werken... Tot 18 jaar, dat was maximum leeftijd. Maar wij merkten steeds meer dat er vanuit het ziekenhuis zelf steeds meer behoefte kwam om ook voor volwassenen dat soort dingen te doen.
0: En wat zijn dat soort dingen?
2: Ja, wat doe je dan?
1: Hè? Ja, ja. Nou, wij ontvangen mensen in we hebben een grote studioruimte. Dat staat vol met muziekinstrumenten en apparatuur. En voor kinderen zeg ik altijd, ja, dat is een speeltuin, maar dan met muziekinstrumenten. Ga je gang maar.
0: Ja.
1: Er staan microfoons en allerlei kleine en grote instrumenten om te ontdekken wat er aan muziek is en wat ze kunnen spelen. Maar vooral voor af te leiden. Vooral als er zieke kinderen komen die in het ziekenhuis liggen of tijdelijk op een poli moeten zijn om behandeld te worden. Nou, daar hebben we de afspraak mee. Stuur ze maar, als ze even moeten wachten, stuur ze maar naar de
0: studio.
1: Naar de studio. En ja, daar kunnen die kinderen dan spelen. En wij begeleiden erbij de vrijwilligers die er dan zijn. Die ontvangen die kinderen en die kijken wat ze leuk vinden. En we spelen liedjes aan mee, samen en dat soort dingen. Maar ja, dat trok af en toe wel publiek, want we zitten in de gang. En dan af en toe kwamen er ook andere mensen binnenlopen en met vrijwilligers meekomen en zo. En die wilden dan liedjes ook horen. Hè? En ja, langzamerhand is dat gegroeid. En de behoefte ook om die andere doelgroepen te bedienen, die voelden we steeds meer. En het ETZ voelde dat ook heel sterk, want die hadden regelmatig contact met ons. Hoe gaat het? Hoeveel mensen zijn er geweest? En dat soort dingen. We hielden dat ook bij, een soort van administratie. En op een gegeven moment groeide die behoefte om het open te gooien voor alle leeftijden. Nou, en dat muziekkids destijds kon dat niet over doen. Die zei ja, tot 18 jaar, that's it. En daarom is het veranderd. Is er afscheid genomen van die samenwerking met muziekkids. En zijn we zelfstandig doorgegaan.
0: Ja, maar Muziekkids bestaat nog steeds?
1: Dat bestaat nog steeds, ja.
0: Ja, ja.
1: Dat is een stichting in Hilversum. En die hebben op verschillende, nog een aantal ziekenhuizen, ook dergelijke studio's. Alleen wij waren wel de grootste en de eerste.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn doorgegaan op hun manier, met hun doelgroep.
0: Ja. Nou, vertel jij dat het ETZ zelf, dus ik denk het bestuur, jullie gevraagd heeft hoe gaat het... En

0: ja, die beluisteren ook natuurlijk de reacties van het publiek en ja. Ja, de bezoekers.
1: Ja.
0: En nou hoor ik, begreep ik in de, bij de opening, toen er werd gezegd dat jullie dat helemaal op eigen ja, kunnen en ondersteuning van derden draaien.
1: Ja.
0: En dan verbaast mij dat, dat het woord bestuur van de ETZ daar niet in voorkomt. En dat,
1: ja,
0: doen ze je daar, jullie daar niet mee tekort?
1: Nou, kijk, het ETZ stelt die ruimte beschikbaar. Dat is al heel wat. Dat is al heel genereus, want de ruimtes in het ziekenhuis zijn schaars.
0: Nou, ze bouwden er tegenwoordig een heel ziekenhuis aan vast, hè? Dus wat dat betreft...
1: Ja. Dat is, en dan komen we ook centraal te zitten en zo. Ja, en dan zitten we een beetje aan de achterkant. Ja. Maar ETZ die doet dat. En die heeft ook Christel, onze studioleidster, hè? Want we werken met de studioleider. We hebben contact met de studioleider. En daarnaast hebben we de vrijwilligers. Mm-hmm. Maar de studioleider staat op de loonlijst van de ETZ.
0: Oké.
1: En dat is het. En we mogen gebruik maken van de diensten van ETZ tot een bepaalde hoogte. Zoals communicatie of vormgeving en dat soort dingen. Dat is ook, daardoor zijn deze logo's en die namen zo ontstaan. En dat is wat het ziekenhuis
2: dan doet. Dan doet het ziekenhuis ook best nog wel...
1: Zeker. En die zijn ook heel aandachtig. Hebben echt ook heel veel, altijd al gehad, maar nu zeker. We hebben echt ook, Christel heeft ook een aanspreekpunt binnen het management van het ETZ. Waar ze mee...
0: Spart.
1: Met spart.
0: Ja, ja.
1: En die mee bepaalt en die mee beslissingen neemt en dat soort dingen. Dus het is op een stuk professionele manier is het nu weer in elkaar gezet.
0: Ja, ja.
1: Ja, voor de rest zijn we gewoon afhankelijk van donaties, sponsors.
0: Ja.
2: En vrijwilligers.
1: Zegt u?
2: En vrijwilligers,
1: ja.
2: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie?
1: We hebben nu ongeveer 20 vrijwilligers.
2: En is dat voldoende?
1: Nee.
2: Nee?
1: Nee, we wilden best meer vrijwilligers hebben. En ook zeker wat jeugdiger, want de meeste vrijwilligers zijn toch uit de doelgroep gespensioneerden. Maar we hebben ook een paar echt paar meiden en jongens. En die brengen ook wel nieuw elan mee en een bepaalde soort frisheid. En dat is ook wel fijn. Alleen die zijn niet altijd beschikbaar. Want die
2: moeten naar school of werken.
1: Hebben andere dingen te doen. Maar het hoeft niet per se. Ja, als een halve dag is ook prima. Hè?
2: Ja.
1: Dus als iemand interesse heeft... Dan kan hij ook voor een halve dag zich aanmelden. En de mogelijkheid is altijd om even binnen te komen lopen of een dag mee te lopen.
2: Ja, wat doen we nou precies? Kijken.
1: Kom kijken, is dat iets voor mij? Zo ben ik ook begonnen. Is dat leuk? Past dat bij mij? Nou, soms kom je tot de ontdekking na een paar keer van nee, past niet. Of degene die aspirant vrijwilliger, die denkt van nee, dit is toch niet wat ik wil.
0: Nee.
1: Maar gelukkig blijven er genoeg hangen die het wel helemaal geweldig vinden. Ja. Alleen tijd is voor vooral de jeugdige vrijwilligers wel het probleem.
3: Wat moeten ze kunnen, die vrijwilligers?
1: Wat
3: moeten ze kunnen, die vrijwilligers?
1: Ja, moeten ze kunnen.
3: Moeten ze een beter instrument kunnen bespelen?
1: Ja, het zijn twee elementen eigenlijk. Het is de ene kant de sociale kant en de andere kant de muziekkant. En wat gevraagd wordt, is dat je in ieder geval een instrument kunt bespelen op een manier dat je een kinderliedje of een eenvoudig ander liedje kunt spelen.
2: Ja.
1: Akkoorden en kunt zingen. Dus helemaal geen virtuoos niveau of dan ook gewoon normaal ding.
0: Ja.
1: Of het bereid bent om dat in een korte tijd voor elkaar te krijgen.
2: Ja.
1: Want we hebben nu vrijwilligers, meerdere vrijwilligers trouwens, die hebben ukulele aangeschaft en die gaan met ukulele aan de slag. En als ze 3 akkoorden kunnen en ze hebben een beetje ritmegevoel, dan kun je al een heleboel liedjes spelen.
0: Ja.
1: Kijk, en dat is dan wel...
3: Ik ben geïnteresseerd in die 3 akkoorden. Je hebt een heleboel liedjes die het niet meer dan 3 akkoorden zijn. Noem eens wat je dan met de ukulele met die kinderen speelt.
1: Ja.
3: Wat voor nummers zijn dat dan?
1: Dat zijn in ieder geval al die kinderliedjes die kun je spelen. Er zijn meestal 2 of 3 akkoorden. Dus dat is de wielen van de bus en zacht 2 beren.
3: De traditionele...
1: Ja, echt de ouderwetse kinderliedjes. Ja. Maar Let It Be is ook niet zo moeilijk. Dat is ook 3 of 4 akkoorden. En Ja, dus zo kun je wel snel aanhaken als je er interesse in hebt. Zeg maar. Ja.
2: En een beetje gevoel hebt voor muziek. Want, ja. Maar anders word je er ook geen vrijwilliger als je dat niet...
1: Nee, precies. Want dat is de ene kant. De andere kant is de sociale kant.
2: Ja.
1: Je moet echt gevoel hebben en niet bang zijn dat je met zieke mensen in aanraking komt. Die soms ernstig ziek zijn. Die ook verhalen vertellen tegen je. En daar moet je ook op de goede manier op kunnen reageren. Mm-hmm. Dus je moet ook daar een soort sociale vaardigheid hebben. Een soort vingerspitsengevoel. Ja. Van dit mag ik wel zeggen, dit kan ik niet zeggen. En het is af en toe is het voor mij ook... Ik moet vaak denken aan het programma Taxi van vroeger.
2: Oh, ja.
1: Dat kennen jullie
2: ja.
1: wel.
2: Ja,
1: dat kennen we. Iemand stapt in, of er nou opgezet was of niet. Maar die stapt in en die gooit zo zijn hele levensverhaal op tafel.
0: Ja.
1: Nou, dat kom je af en toe ook tegen. En dan moet je wel op de goede manier mee om kunnen gaan. En dat geldt ook met kinderen. Je moet ook gevoel hebben om met kinderen om te gaan. En ook als er zieke kinderen zijn. Ja, ik vind het ook altijd niet fijn om te zien.
2: Nee, dat het is verschrikkelijk.
1: In de buisjes zitten of met apparatuur rondloopt. Maar je kunt ze wel helpen.
2: Ja.
1: Hè? Die muziek, dat merken wij, die kan helpen bij het herstel. Dat verlicht het. Even afleiden van waar ze in zitten. Ja. Soms zeggen ook mensen als ze bij ons in de studio zijn... Oh, fijn, dan kom ik even in een heel andere wereld. Dat is tof. Weet je wel, het is mooi verlicht en het is mooi aangekleed. En het is ineens een andere wereld. Dat kunnen ze even uit ontsnappen. En wij zorgen dan dat ze op de goede manier...
2: Je kunt ze niet beter maken, maar je kunt wel hun leven wat leuker maken.
3: Ik denk dat het een kwestie is van luister. Ik ben zelf vrijwilliger bij Villa Pardoes.
1: Ja.
3: En dan hebben we dat precies... Wat jij zegt, herken ik. Het is vaak luisteren. Luisteren, als je met ouders spreekt, die spreken dan... En vaak zeg je niet veel. Het is omdat je je nooit kunt verplaatsen in die mensen, maar je kunt wel luisteren.
1: Ja.
3: Ook met de kinderen. Ik heb laatst een jongetje, die kon niet praten, maar wat hij wilde, hij pakte mijn hand en hij trok me ergens heen. Hij wees een boekje aan en ik ben met dat kind gaan zitten. Ja, en een boekje gelezen. Dus, dat zijn de dingen, denk ik. En ik begrijp precies wat jij bedoelt.
1: Ja.
3: Dat is onbetaalbaar.
1: Ja, en wat we hebben dus buiten de doelgroepen op de afdeling hebben we ook Damast. Dat is een opvang even voor traumatische mensen in het trauma even zitten. En die worden daar tijdelijk opgevangen, maar daar zingen we ook voor. En we hebben als doelgroep hebben we ook nog steeds de kinderen van de kinderopvang van personeel van ETZ.
2: Okay,
1: dat is een aparte opvang.
0: Ja. Ja.
1: En die komen ook een paar keer in de week bij ons een half uurtje. En dan komen ze aanlopen met z'n allen. En het is meestal rond de 15 kinderen met 2 of 3 leidsters. En dan doen we een half uurtje kinderliedjes en kinderdansen en dat soort dingen. Nou, dat is ook een doelgroep. Dus. En OCL komt wel, dat is het opleidingscentrum Leipark, vroeger Methielschool.
2: Ja.
1: Nou, die komen ook met groepen. En vaak zwaar gehandicapte kinderen of geestelijk en lichamelijk of alleen geestelijk. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. Dat moet je ook willen.
2: Ja.
1: Dus die sociale tak is voor mij net zo belangrijk als de muzikale.
2: Of misschien net iets belangrijker, want het andere kun je ook nog leren.
1: Ja, precies. Ja.
2: Muziek maken kun je nog leren.
1: Ja. Ja.
0: Maar als je die dingen allemaal bij elkaar optelt van wat je moet kunnen... Is dan een zoeken naar een vrijwilliger niet een zoeken naar de speld in een hooiberg?
1: Ja.
0: Want je vraagt nogal wat, hè?
1: Ja, nou, dat ben ik ook mee eens. We vragen echt wel wat. En vooral de muzikale gedeelte schrikt mensen vaak wel af. Terwijl, ik zeg ook wel eens, je kunt met een paar ritmeinstrumentjes kun je ook zo zingen. En, dus het is ook niet dat het allemaal zo afgestreept wordt van je moet dat kunnen. Want dat is bijna niet haalbaar. Dat sociale aspect, ja.
0: Dat is wel belangrijk.
1: Ja, maar daar zijn ook mensen die daar heel goed in zijn... en mensen die daar iets minder in zijn. Maar we leren van elkaar.
0: Ja.
1: Hè? We hebben ook regelmatig dat ze zeggen van... hoe vond je dat het ging nu met die... ik heb er wel moeite mee, want hoe doe jij dat dan? Weet je wel? En dat hebben we ook wel, die interactie onderling. En daar leer je ook van. En
2: ik zeg, geen opleiding voor de vrijwilligers, maar wel onderling...
1: Nee, onderling elkaar, wel. Ik ben ook begonnen, ik kon alleen gitaar spelen... Een beetje en zingen. En ik heb het ook geleerd van de anderen. En dan kijk je gewoon hoe anderen het doen.
0: Ja.
1: En in het begin hou je even rustig. Dan doe je gewoon even mee.
2: Ja.
1: En dan kijk je hoe anderen het doen. En dan pik je dingen van uit. Denk je, dat past wel bij mij. Dat kan ik ook. Weet je wel? En zo
2: dat is een hele prima manier van leren.
1: Ja. Ja, je hoeft niet meteen het helemaal te kunnen. Nou, loop gewoon, ik liep echt 4, 5, misschien wel 3 maanden mee voordat ik echt zelf durfde een hele groep te draaien. Ja. Want dan sta je alleen met 14 kinderen of zo. Of 4 of 5 volwassen mensen in een rolstoel. Ja, en die dan ook ziek zijn. Ja, dan moet je wel even weten hoe. Hè, en dan kijk je af hoe anderen het doen. Ja. En je communiceert, je spart met elkaar. Hoe doe jij dat dan? Weet je wel, waar heb je moeite mee? Ik heb laatst nog gehad. Ja, dat ik toch wel moeite heb om zomaar de afdeling op te lopen en de kamer binnen te lopen. Wilt u misschien muziek? Ja, anderen hebben daar veel minder moeite mee. En dan vraag je gewoon waarom. Heb jij daar geen moeite mee? Want dat is. Dan denk ik, oh ja, natuurlijk. Ja, dat is zo. Ja, klopt. Ja.
3: Is het alleen in het ETZ of komen er ook kinderen vanuit twee steden?
1: Nee, twee steden hebben we nog niet. Maar daar willen we. Ja, daar zit hem in. Dat wij wel op zoek zijn naar groei ook. Dat we dat uiteindelijk ook wel willen bereiken. Maar ja, daarvoor heb je meer vrijwilligers nodig.
0: En een studio.
1: Een studio nog niet per se. Want er zijn ook mogelijkheden dat je alleen... We hebben ook een car, een soort trolley. Er zitten heel veel kleine instrumentjes op.
3: Oh ja.
1: En dan rijden we daar de afdeling mee op. Ja. En we nemen gitaar mee. En dan hebben we, dat zou al kunnen, snap je? Maar dan moeten we wel vrijwilligers hebben.
0: Ja.
1: En we moeten geld hebben om... dat te onderhouden, om de muziekinstrumenten, apparatuur moet onderhouden worden. We willen nieuwe dingen aanschaffen om meer mensen aan de slag te kunnen gaan met de instrumenten. Waardoor we weer meer mensen kunnen gaan bezoeken en liedjes van maken. Dus dat is wel belangrijk.
3: Is het ETZ sponsor van jullie? Of zorgen jullie alleen voor de behuizing?
1: Zeg je dat?
3: ETZ, die sponsort ook financieel?
1: Nee,
3: alleen de behuizing, alleen de ruimte.
1: Ja, dat doet de ETZ, En voor de rest hebben we een groep sponsors al best wel om ons heen. Met name Vulgaire is een trouwe sponsor van ons. Die vindt ons geweldig.
0: Ja.
1: Guus Meeuwis, die had toen zijn naam verbonden aan Muziekkids, maar die is nu bij ons ook verbonden en kan ook af en toe wat doen. We hebben een hele goede sponsor, bijvoorbeeld ook een bedrijf die deze kleding helemaal heeft geregeld. En voor 20 mensen, of 25 mensen, zeg maar. Ja. En zo kom ik iedere keer toch wel aan ik zal best wel wat vergeten, want we hebben al best wel een reeks. Maar we moeten het wel zien.
2: Er zijn dus voldoende mensen en instanties die jullie een warm hart toedragen, laten we het zo zeggen.
0: Van Vulgaire weet ik het, want die was bij de opening. Hè?
1: Ja.
0: Die kwamen dus met heel veel geweld kwamen ze binnen en hadden meteen de hele zaal plat.
1: Ja.
0: Dus dat werd gedaan.
1: Dat is een geweldige club.
0: In de aula.
1: En dat doen ze al jaren. Dit echt
0: en helemaal belangeloos. Hè?
1: Die zijn echt fan van ons.
0: En omgekeerd ook, denk ik. Hè?
1: Maar ik zou, zeker. Ja. Nou, niet allemaal, want er zijn niet echt carnavalsvierders bij ons bij. Ik vind Vulgaire wel te gek, maar sommigen niet. Maar kijk, daarom zeggen we ook tegen potentiële sponsors of mensen die interesse hebben. Kom eens kijken wat we doen.
0: Ja.
1: Dan krijg je een gevoel bij, dan zie je wat er gebeurt. Ja. Dus de deur staat altijd open.
2: Ja. Maar je wil muziek draaien.
3: Ik wou eerst even een stukje muziek draaien. Ja, okay. Dan mag jij zo meteen weer losmaken. Want we gaan een stuk van Neil Diamond, Song Song Blue.
1: Ja.
3: En waarom dat dit nummer? Want je had net ook van Let
2: Welk
3: It Be.
2: Welk moment is dit?
3: Waar past dit bij?
1: Ja, als we naar de afdeling gaan, dan zitten mensen vaak toch wel in mineur. Of in, weet je wel, dat het is. En voor mij, kijk, we hebben een lijstje van liedjes die het altijd goed doen. Bij mensen. En Songs van Blue, zo'n liedje, daar gaan ze een beetje mee bewegen en zingen mee, weet je al. En zo hebben we een paar van die liedjes. Hebben we zo bijvoorbeeld. Over het algemeen zijn oudere mensen die we tegenkomen. Dus dan de Evergreens doen het altijd wel goed, zeg maar. Maar ook John Denver doet het altijd heel goed met zijn hits. En er zijn er nog meer. Clearwater Revival, die 60s muziek, doet het ook altijd goed. En. Dus maar Songs van Blue vind ik zo'n liedje. Ik doe hem zelf vaak ook. En dan merk ik dat de mensen dat heel fijn vinden. En we gaan de weg het liedje gaan ze meezingen. Een beetje zo zitten we. Ja, en dan merk je, ze zijn echt uit.
0: Nu even uit
1: het ziek zijn.
0: Ja.
1: Zijn even nu. Ja, je komt zoveel mooie dingen tegen. Vorige week, 2 weken geleden, was er ook een man. Die had net gehoord dat het goed met hem ging. Hij had goede uitslagen gekregen. En die was helemaal emotioneel. En die vroeg ook een liedje. Hij zei, doe dat liedje maar niet, want dan ga ik helemaal huilen. Zei hij. Maar kun je misschien dat doen of dat doen? Nou, dan kwam er ook een liedje van Ik weet niet meer, Droomland hebben we toen ook gedaan. Ja. Ja, dan ging je op het laatst ging je er ook helemaal van
0: doorheen.
1: Dus ja, zo werkt dat.
0: Ja, ja. We gaan even luisteren naar Samsung Blue.
1: Ja.

0: Ja.
1: Ik wilde een vraag stellen, want ja. het is me wel een beetje duidelijk wat jullie in de studio doen en dat kinderen of volwassenen of groepen daar komen. Maar toen zei je net, ja, ik vind het nog zelf een beetje moeilijk om een kamer op te gaan en te vragen van, wat wil je voor muziek? Kun je beschrijven wat je dan doet? Want wat bied je dan aan?
2: Ja, nou, wij hebben meestal gaan we met tweeën. Soms met drieën. We hebben een iPad, ook van het koor Vocal
3: Sound.
2: Die hebben een benefietavond georganiseerd. En opbrengst ervan hebben ze drie iPads voor ons gekocht.
3: Zo.
2: En die staat op een standaard, neem hem mee, neem een gitaar mee. En dan zeggen we, daar op die iPad staan een heleboel liedjes met akkoorden.
1: Ja.
2: En dan zeggen we, ja, dan vraag ik van, zou je het leuk vinden om muziek te hebben op je kamer? Weet je wat, dan zingen we nu voor je een paar liedjes. Nou, soms zeggen ze nee, geen behoefte aan. Maar vaak zeggen ze wel, ja, vind ik wel leuk. En dan vragen we van, wat vindt u mooi? Wat vindt u leuk lummen? Wat vindt u dingen? Ja, soms zeggen ze, maakt niet uit. En soms zegt ze, ja, ik ben Stones fan, ik wil wel een Stones liedje. En de andere die vindt dat weer mooi. Ja, goed, en dan kijken we wat we kunnen doen.
1: Ja.
2: En,
1: maar dan krijg je gewoon live muziek aan je bed.
2: Ja,
1: nou,
2: live muziek aan bed, ja. En de meeste mensen vinden het helemaal te gek.
1: Ja, dat
2: Ja. Die vinden het echt heel mooi. En zeggen ze, oh, kom speciaal voor mij.
1: Ja, toch?
3: Een privéconcert.
2: Ja, wat ik ook heb geschreven, het is vooral mooi om te doen.
3: Ja.
2: Het is niet altijd even
1: makkelijk.
2: Handig. Ja, hoe moet je dat zeggen? Je komt er alles wat tegen, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar over het algemeen is het allemaal dat iedereen het leuk vindt.
1: Want je maakt ze gewoon ook blij.
2: Op bepaalde afdelingen kom je gewoon niet. Dat is ook duidelijk.
3: Nee.
2: Maar en de dagopvang kom je ook, weet dat de dagbehandeling. Daar ga je ook naartoe, mensen die voor even behandeld worden. En ja, dat kun je ook. En die vinden het ook vaak heel, heel leuk om te doen.
3: Ja.
2: Ja, en de kinderen die gaan vaak stuiterend naar buiten. Hè? Die komen al stuiterend binnen soms.
3: Ja, maar om een andere reden?
2: Ja, maar ook wel. Nee, maar die vinden het wel leuk. Maar als de kinderen ziek zijn of nooit zijn geweest. Meestal komen ze heel schuchter binnen. Dat is vaak het ding. Maar na 5 minuten wil ze niet meer weg. Mm. Dan de eerste durven ze niet naar binnen te komen. Mm. En papa en mama nemen ze dan mee. Ja, kijk maar, papa doet ook, weet je wel zo.
3: Yeah.
2: Ja, en dan 10 minuten, daar hebben ze op drumstel gezeten. Dus zo. En dan wil ze het niet meer weg. Dan is het
3: gewoon, mooi. Ja, hebben ze het helemaal in de vingers.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hey, wat mag ik even?
2: Ja.
0: Wat is dit eigenlijk? Nee, laat ik het anders vragen. Ik zie het een beetje, vroeger had ik de ziekenomroep. Ik kan me herinneren, ik heb ooit bij de ziekenomroep in de Twee Steden gezeten. En dan moesten wij de zalen ook al om te vragen wat voor nummer mogen we draaien. Nou, ik denk dat Twee Steden ook niet meer bestaat. Maar eigenlijk wat jij doet, met je kar erop gaan, is een beetje een moderne versie daarvan. Alleen, je hoeft niet zo hard, je doet het meteen.
1: Ja, maar het is toch ook veel mooier.
0: Uiteraard.
1: Want bedoel, dat is ook mooi, want muziek, dat helpt je. Hè? Dat helpt ook met verwerken en met even een andere sfeer. Maar live muziek aan je bed.
2: Ja.
1: Wauw, dat is echt iets anders.
0: Een heel stuk meer.
2: Vroeger had je de ziekenomroep, hè?
3: Ja.
2: Kon je plaats staan vragen. Ja, dat kan mijn jeugd herinneren.
0: Ja. Ja. Twee Steden had hij nog. Ik zeg, ik heb een paar maanden dat gedaan.
2: Maar nu doen we het gewoon live.
1: Ja, leuker. Veel leuker.
3: Ja.
1: Voor iedereen veel leuker, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, dat is mooi, vooral ook mooi om te doen.
1: Ja.
3: Ja. Jullie doen de muziek. Er is natuurlijk ook een andere organisatie, Clinic Clowns.
2: Ja.
3: Is daar een bepaalde samenwerking mee? Of?
2: Dat bepaalt TTZ.
3: Dat is niet iets.
2: Nee, wij werken niet samen met Clinic Clowns.
3: Nee.
2: En de kinderartsen zijn niet zo blij mee met Clinic Clowns over het algemeen.
3: Nee?
2: Nee.
3: Want?
2: Nou, die vinden ze vaak angstaanjagend voor kinderen en niet. En ze vinden ons dan vriendelijker en toegankelijker en niet zo.
1: Laagdrempeliger misschien.
2: Ja, en niet zo druk. En dus. Maar goed, het kan best zijn dat er Clinic Clowns komen hoor, in te zetten.
3: Nee,
2: maar wij hebben daar geen contact mee.
3: Nee.
2: Ook een prima organisatie natuurlijk.
3: Zo is het, want ze doen veel plaatsen, doen ze heel goed het werk. Dus,
2: tuurlijk.
3: Ja.
2: Als bestaan ze niet zo lang, hè?
3: Dat bedoel ik, ja. Nou zijn jullie net begonnen met deze nieuwe studio.
2: Ja.
3: En de vraag stelde ik ook al aan Christel. En wat zijn de vooruitzichten? Hoe gaan jullie verder? Want als je het blijft doen zoals je het nu doet, dan heb je hoogstwaarschijnlijk wel wat aanwas van vrijwilligers die het op dezelfde manier doen. Maar ik kan me voorstellen, straks met het nieuwe ziekenhuis, dat je ook dat programma op een nieuwe leest gaat groeien.
2: Ja. Ja, dat is het. Kijk, we hebben 2 jaar de tijd om het te laten slagen.
3: Ja, ja.
2: En er zijn bepaalde taken aan verbonden, financieel. Dus daar moeten we echt aan werken, met z'n allen ook. Dus sponsors vinden, mensen die benefietavonden organiseren, of mensen die sowieso een feestje geven of een even klein evenement en die zeggen, we hebben een goed doel nodig. Nou, dat zou prima zijn.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Dus wij zitten, er zit ook een club bij die dat doet. Hè. Er zitten een aantal mensen die vanuit het ziekenhuis ook, die kijken naar, die hebben met grote sponsors contact, met de gemeente contact, met de burgemeester en dat soort dingen.
3: Ja.
2: Maar die kleine dingen, ja, die kunnen wij zelf ook genereren, ja, zeg maar. En dat gaan we ook proberen om, en dan hoeven we niet zelf te organiseren, maar wel door te geven, hey, zij willen een goed doel willen,
3: dienen, ja.
2: Als goed doel willen geven door aan die club van die dat allemaal regelt. En zo hopen we een hoop nog binnen te halen. Ja. Dat is wel de bedoeling.
3: Want je zegt hier, we hebben 2 jaar tijd om ons te bewijzen.
2: Ja.
3: Vind het een beetje raar dat je zou moeten bewijzen als je van de andere kant hoort.
2: Nee, we hebben wel bestaansrecht. Maar
1: het is zakelijk.
2: Ja, maar stel je voor
3: dat er op een gegeven moment een soort van rode streep is. Hè? Dat er een rood getal verschijnt. Zou dat betekenen dat de stekker eruit gaat?
2: Dat is niet te voorspellen. Dat ligt aan het TTZ, aan het bestuur ook. Maar wij moeten vooral zorgen dat we er alles aan doen om het voor elkaar te krijgen. En in de zwarte cijfers te zitten. En dat dan ook dat we kunnen aantonen van, hey, het lukt, we hebben bestaansrecht, maar ook financieel kunnen we het redden.
3: Ja.
1: En dat iedereen gewoon heel blij is. Want dat helpt natuurlijk ook nog.
3: Ja, zeker. Dat
2: bedoel ik met bestaansrecht.
1: Ja. Ja.
2: En de kinderartsen zijn hartstikke, en alle artsen zijn heel erg supporter van.
3: Dat heb ik wel gezien,
2: en helpen ons ook met van alles en nog wat.
3: Ja.
2: Dus dat zit wel goed.
1: Ja, dus als mensen luisteren en ze hebben een feestje of ze hebben iets waarvoor ze een goed doel nodig hebben, denk aan het ETZ Muziekmoment.
2: Ja.
1: Want je doet er echt heel goed mee.
2: Ja.
1: En heb je dit verhaal gehoord? Zeker jongere mensen. Of denk je van, hey, dat is iets voor mijn kleinzoon of kleindochter. Of,
3: het maakt niet uit.
1: Het mag voor iedere leeftijdscategorie. Maar vooral jonge mensen is natuurlijk ook heel leuk.
2: Ja.
1: Die heeft ook iets met muziek en hij is sociaal. Meld je aan. Kom een keer langs.
2: Ja,
1: loop een keer mee.
2: We hebben altijd gemerkt dat het een beetje wordt gezien als een bastion. De deur is dicht. Zijn alle intern allemaal bezig. Dat is nooit geweest. Maar wij doen ons best om vooral altijd onze studio open te hebben. En we vragen altijd, kom binnen. Weet je wel, mag dat? Ik heb laatst nog met een vrijwilligersorganisatie over gehad. Er zijn allerlei vrijwilligers die lopen met patiënten door de gangen. Ja. En die gaan naar buiten een ritje maken. Gaan naar kunst kijken en zo. Maar
1: ze komen niet bij jullie binnen. Als ze bij ons
2: komen, dan kijken ze zo. Oh nee, vroeger helemaal, want dan was het, oh nee, het is voor kinderen.
3: Ja.
2: Nee, dat doen we niet. En nou is heel voorzichtig, kijk, mogen wij hier ook binnenkomen?
3: Graag.
2: Ja, daar hebben we dus met de organisatie al laatst over gehad. Van, geef nou aan bij al die vrijwilligers, van, kom binnen.
1: Ja.
2: Iedereen die interesse heeft, kom kijken wat we doen. He, en wil je als sponsor gaan werken? Nou, kom informeren, kom kijken. Vooral voelen.
1: Ja.
2: Dat is het. Hè?
1: Ja, voelen, ervaren.
2: Ja, ervaren. Ja. Mensen die binnenkomen, die zeggen, oh, ik wist niet dat het zo hier was. En dat zo werkt en zo. En die worden dan gelijk heel enthousiast ook. En dan is het altijd de volgende stap om te vragen van, zou je dan iets willen sponsoren? We hebben sinds kort ook een QR-code waar mensen kunnen sponsoren. Dus als ze in de studio zijn en ze willen iets geven, dan zeggen we, daar is de QR-code. Heel, alle beetje zelf.
3: Ja, makkelijker kan het eigenlijk niet. Hè?
2: Ja, nee, ja.
1: Maar je bent een goede ambassadeur.
2: Ah, dankjewel.
3: Zeker, dankjewel. Ja. Okay. Krijg je ook veel reacties vanuit de patiënten zelf? Want op een gegeven moment verlaten ze het ziekenhuis.
2: Ja.
3: En ik ga ervan uit dat ze toch een hele goede herinnering hebben van datgene wat jullie voor hun betekend hebben.
2: Ja.
3: Merk je dat ook?
2: Nou, ze nemen het wel mee.
3: Ja.
2: Ze nemen het zeker mee. We hebben wel eens mensen die binnenkomen en die zeggen van, mijn vader heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen en jullie kwamen zingen. Dat vond ik zo geweldig. Ja. Wil je daar nog voor bedanken? En zo. En dan komt er ook vaak de opmerking, waar kan ik nog iets, kan ik geld doneren of zo?
3: Ja, en ook dat ze af en toe even gewoon kenbaar maken via een berichtje van hoe geweldig het is geweest. Want ja, wordt ook gelezen, hè?
2: Ja, op die manier zou je dat kunnen doen. Je zou kunnen zeggen van, nou, ik stuur een reactie of dat soort dingen. Maar ja, dat is wel, dat zijn mensen die echt nog vaker erover hebben. Ik ken dus van mij, heeft zijn vader, hebben we ook een paar keer bezocht. Ja, die vader heeft het nog steeds over gezegd. Die vond het zo geweldig wat ze deden. En die kon alleen al zijn verhaal kwijt, want die was ook cellist altijd geweest in het Brahms Orkest.
3: Ja. Oh ja, ja.
2: En die kon ook vertellen over het Brahms Orkest en hoe een cello in elkaar zit en hoe een altviool in elkaar, de verschillen en zo. Was geweldig. Laat maar, weet je wel. Dus dat, laat hem maar vertellen. Dat vond hij geweldig, dat wij dan goed naar luisterden. En denk ik, nou, zo. Nou,
3: heel mooi. We gaan nog even met het laatste nummer gaan we even afmaken. En dat moet ik even kijken. Dat was...
2: Meneer Gerard van Maasakkers.
3: Hè?
1: Gerard.
3: Jij en ik.
2: Dat is ook zo'n liedje. Ik ben zelf fan van die club van songwriters. Van Gerard van Maasakkers, Jan Willem Roy, Björn van der Doelen, Chuck Poels van Roman Herzen. Daar ben ik al fan van. Maar Gerard van Maasakkers, je hebt zoveel mooie liedjes. Ja. Maar dit is echt zo'n liedje waar je troost uit haalt. Ja. Waar je echt zegt, komt goed. Weet je wel, net als Let It Be.
3: Ja, dus, maar dat heeft hij ook in zijn laatste programma heeft hij dit nummer ook opgenomen, hè?
2: Hij zag het op Omroep Brabant, zag ik hem ook zingen laatst. Ja,
4: hij is hier een paar weken geleden.
3: Een paar weken was hij, telde hem telefonisch in de uitzending. Okay. Dus dan kwam hij ook met dit nummer. Ja.
2: Prachtige man. Ja, dat is echt een troostvol liedje. Dat is gewoon zo waar mensen gewoon over na gaan denken. Oké, het komt goed.
3: Ja, en muziek. Maak blij in alle opzichten.
2: En als er dan zo'n tekst erin wordt gefietst, dan is het...
3: Heel leuk. Ja. Jij en ik gaan van Gerard van Maasakkers.

0: Ja, jij en ik van Gerard van Maasakker. Ja. Een heel mooi nummer, inderdaad. Eigenlijk hoef je dat niet te verklaren, hè?
1: Nee.
0: Want dat is alles wat jullie doen.
1: Ja, dat is dus heel troostvol liedje. En heel van, kom op, het komt goed. En ik help jou.
0: Ja,
1: en,
0: ja maar samen. Samen jij en ik is samen eigenlijk. Ja, ja dat ja, maakt echt het juist
1: samenwerking.
0: Heel mooi.
1: En ja. We bewaren al jaren een droom. Ja. En ik weet, ik vergeet. Ja, ja. Alle twijfel en schroom. Ja, maar dat werkt zo goed.
0: Ja,
1: dat
0: is kan zo die goed. Ook heel mooi brengen. Ja. Zijn teksten zijn fantastisch.
1: Ja. Ja.
0: En heel simpel. Ja. Als we even terugkijken naar het gesprek van zojuist. Ja. Wat zou je er nog aan toe willen voegen? Wat vanuit jezelf, wat wij zouden moeten weten en waar we eigenlijk mee de boer op zouden moeten, bij wijze van spreken.
1: Ja, nou, ik heb al heel veel verteld.
0: Ja, dat klopt.
1: En blijkbaar op de goede manier.
0: Ja,
1: ja wat zouden we kunnen doen? Ja, ons regelmatig of af en toe eens uitnodigen voor dit soort dingen.
0: Ja.
1: Of voor andere uitzendingen op tv of radio in Goorlen. Hm. We hebben overigens op 12 september... Ja. Dus een grote benefiet in het Jan van Bezouw voor Muziekmoment.
2: Ja. Okay.
1: En daar treedt in ieder geval ook de zanggroep Vocal Sound op.
0: Ja.
1: Weer. Het zijn ook fans van ons. Mm-hmm. En een van de mensen van Vocal Sound is bij ons...
2: Vrijwilliger.
1: Ja, ja. Harry Snels. Oh. Die is er heel kwals geweest, geloof ik. Om over Vocal Sound te praten.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is een van de... En er komt nog iets in de boemel. Waarschijnlijk in het najaar ook nog.
0: Ja, er is veel. Ja. Veel omheen, ja. Nou, weet je, laten we afspreken dat voordat jullie het benefietconcert hebben... dat je gewoon, als het past binnen ons programma... Want kom dan even langs en breng Harry meneer Snels mee. Ja. En dan... Ja. Gaat het helemaal goed komen.
3: Ik zie 12 september inderdaad 2. Ik zie er eentje om 2:30 en dan eentje 's avonds nog.
1: Ja, mijn kinderen 's middags ook, geloof ik. En 's avonds.
3: Hebben jullie overigens, als die mensen wat meer willen weten, hebben jullie een website?
1: We hebben, we hebben. Muziekmoment is wel. Er is ook een vrienden van. Op Facebook is er een pagina. Vrienden van.
3: Maar niet
1: Muziekmoment. En we hebben ook precieze uitingen, weet ik niet. We hebben niet echt een site, geloof ik.
0: Maar nou, je
1: kunt wel zoeken op Muziek ETZ.
0: Maar dat komt de volgende keer dan aan de orde. En
1: ja,
0: als je het noteert, dan praten we er sowieso over. Hè? Want dan heb jij het in je boekje staan.
1: Ja, nee, ja? Is helemaal goed. Dan gaan we het doen.
0: Nou.
1: Kom kijken vooral, zou ik zeggen, als je nog niet bent geweest. Iedereen mag binnenlopen, ook hoef je niet per se in het ziekenhuis te zijn.
0: En vanaf hoe laat tot hoe laat is het?
1: We zijn altijd open van 's morgens 9 tot 5.
3: Okay. En waar zitten jullie in het ziekenhuis?
1: We zitten
0: achteraan links.
1: Achteraan links, ja.
3: Hele gang door?
1: Route 78, ja, helemaal achteraan. In
0: voorbij de
1: route. Uit mijn hoofd, oude route 78.
0: Of ja, voorbij de route.
3: Ik kom zeker langs, jongens. Ja, ik ben
1: bijna bij de achteringang.
3: Ja, want ik ben de meeste één keer in de 6 weken ben ik het al.
2: Ja, nou, dan gaan we eens kijken.
3: Ja, kom ik even langs lopen.
1: Iedereen is welkom om binnen te komen. We zijn
3: graag
1: zelfs. Ja. Kom kijken.
0: Nou, dus, dat gaan we zeker doen.
1: Ja.
0: Dankjewel. Fijn dat je het wilde komen vertellen. En vanuit ons allemaal heel veel succes met jullie mooie werk.
1: Ja,
0: en,
1: zeker.
0: Ik hoop dat je er ook van geniet.
1: Ja, zeker. Ja, dat gaat lukken. Nou, jullie heel erg bedankt voor de uitnodiging
0: graag
1: en het fijne gesprek.
0: Ja.
1: Ik denk dat we alles wel hebben besproken.
0: Heerlijk.
1: En zo niet, als we dan graag een volgende keer, waar we dieper in gaan, misschien
0: op
1: een bepaald thema.
0: Je bent altijd welkom. Je bent altijd welkom. Dus
2: helemaal goed.
0: Voor het benefit sowieso.
3: Ja, en we gaan er weer uit met...
2: We hebben ondertussen nog een belletje gehad van Karin. En Karin heeft vandaag... een verzoeknummer van Mendocino en Di Amigos.
3: Ik hoop dat het goed is, Karin. We hebben goed gezocht.
2: We hebben heel erg gezocht op of het de titel of de uitvoerende waren. Maar hier zijn we op uitgekomen.
3: Ja,
2: en zo niet, dan is het uit een goed hart.
3: Zo is dat. Hey, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Dank u wel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.
1: Dank u wel.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

to make it for. What a break.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.
3: The finest.

Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man,

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

Als je doodmoe of kapot van het ravotten bent, te pletter, dol en door elkaar gedraaid bent, moet je er eens uit. Naar Babylon of naar de zon van Afrika, Amerika en driemaal in de ronde van je opsassa, blote billen in het zand, lekker warm, even naar de

Als je dood moet, de pot van de revotte bent, de pletter waar, dolend door elkaar geraakt, moet je er eens uit. Naar Libanon of naar de zon van Israël en Palestina. Driemaal in de rondte van je op z'n sa, blote bil in het zand, bruin.

Op vakantie.

berichten via lokaalomroepgoorlen.nl. De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10. Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

hell. Well, he got out his car.